0: ons bereik? Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigden, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Haven't you heard I'm the internet girl?
6: I'm getting out of here.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De migratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen.

0: Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De migratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
0: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend.

0: Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Rokendag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. There's a place in this old town.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu.
4: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals het verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne...

0: als een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het Mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredase binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis. Ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen. En hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Yeah!

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al 10 bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Ik vind de rook mooi. Liegen kon ik toch nooit.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.

Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al 10 bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Naar aanleiding van een Volkskrantonderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij, en soms ook hun naasten, bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn, omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwijkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo, voorafgaand aan het WK, 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Taskforce van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt-het-vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Ja, goedemorgen Oosterhout en Breda. Het is vrijdag 22 mei. En het is niet de stem van een griepige Axel. Maar Marja en ik hebben hem toch een paar vakantiedagen gegund. Dus prettige vakantie, Axel. Ja, en wat gaan we doen vandaag, Marja? En ik moet ook bij zeggen, Marja is ook van de partij. Goedemorgen, ja, Marja.
5: Ik mag weer meedoen vandaag.
4: Oh, leuk.
5: Leuk, hè? Wat gaan we doen vandaag? Ik heb eigenlijk geen idee.
4: Nou, we gaan in ieder geval koken. Met Bart Hullens van de Rooipannen. En we gaan natuurlijk naar muziek. Kan dat nog wel item? En we gaan ook naar kijken naar een. Hoe zit dat naar Kung Fu? Ja, Kung Fu, is dat wel echt?
5: Gaan we vechten, Hans?
4: We gaan vechten. Ja, is het puur alleen een film uit de jaren 70? Of zit er toch meer achter? Maar we beginnen eerst met muziek. Van de week kon ik niet slapen. En toen hoorde ik op de radio een nummer van de groep Vampire Weekend. Nou ja, dit nummer laat even zien dat je niet de nummergroepen met zulke namen ook wel leuke titels kunnen horen. Maar goed, dit zijn ze dan. Vampire Weekend met This Is Life.

0: Zo.
1: Ja, en aan de lijn hebben wij Bart Rullens van de Rooipannen. Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen.
1: Ik neem aan dat het bij jullie op de Rooipannen niet elke dag zo tekeer gaat op in de keuken.
2: Nou, het wil wel eens voorkomen. We zijn natuurlijk de studenten die staan voornamelijk in de keuken om ervaring op te doen. En ja, daar wil wel eens wat uitgaan natuurlijk.
1: Ja. Goed, wat gaan we vandaag maken? Kikkererwtencurry met kokosmelk, kurkuma, gember en spinazie. Geserveerd met naanboon, kokosjoghurt en een verse munt. Nou, dat was het recept. Dankjewel, Bart.
2: Ja, dat is een hele mond vol, hè?
1: Ja, dat is wel heel duidelijk. Goed, wij hebben, tot ieders verbazing, is mijn aanrecht helemaal leeg. Wat moeten we tevoorschijn halen, behalve het kokosmes en dergelijke? Wat zijn de ingrediënten?
2: Als we gaan kijken naar de ingrediënten, dan delen we hem altijd op. En dan beginnen we eigenlijk eerst gewoon met de kikkererwten curry zelf. Want ja, die willen we als eerste opstaan, zodat die smaken lekker in kunnen trekken. Dan beginnen we met een tweetal uien, een drie tenen knoflook. We nemen wat gember. Daarbij hebben we natuurlijk kikkererwten nodig. Die zijn al geweld, die mogen gewoon uit blik komen. Kurkuma, dat is een specerij. Een geel specerij. En dan hebben we nodig 10 gram sambal. We hebben wat kokosmelk nodig, groentebouillon, wat spinazie en Thaise vissaus.
1: Oké. Okay. Nou,
2: dan hebben we al heel wat natuurlijk.
1: Een lekkere combinatie, kurkuma, sambal, kokos.
2: Ja, dat kan eigenlijk al bijna niet fout gaan als je dat zo ziet, hè?
1: Ja, zeker.
2: als we dan doorpakken, dan wij kiezen ervoor om nog te verrijken nog met kippendijfilet. Ja. Want we hebben natuurlijk al de kikkererwten. Daar zitten ook al een hoop plantaardige proteïne in, of plantaardige eiwitten. We kiezen er ook nog bij om toch nog wat dierlijke eiwitten toe te voegen in de vorm van kippendij. En voor het naambrood, want ja, dat is toch wel lekker om een beetje te kunnen dippen in je kikkererwten curry. Kiezen we ervoor om die ook zelf te maken. En dat doen we door zelfrijzend bakmeel, Griekse yoghurt. En die verrijken we met wat koriander.
1: Ja, die kan je kant-en-klaar kopen, maar het zelf maken is altijd wel lekkerder.
2: Ja, en het leuke is, want wij maken dit recept natuurlijk met studenten. En het leuke is dat zij ook verbaasd zijn hoe snel en hoe makkelijk je eigenlijk zelf een naambroodje in elkaar kan zetten.
1: Ja. En dan de kokosyoghurt.
2: En dan hebben we nog de kokosyoghurt. Want we hebben natuurlijk die curry, die is best wel aromatisch, best wel stevig van smaak van zichzelf. En die kokosyoghurt, die frist hem dan een beetje op om erop te doen. En ja, die frissen we nog iets verder op met wat limoen. En dan komt nog wat kokosklapper in. Dat zorgt net voor dat extra hintje kokos die nog even doorgetrokken wordt in het gerechtje.
1: Ja, dat is gewoon een gemalen kokos, hè?
2: Ja, is gewoon gemalen kokos.
1: Hey, voordat we verder gaan, want sommige mensen schrikken misschien van de kurkuma sambal. Als het te scherp is, dan kan je altijd wat extra kokosyoghurt eroverheen gieten, denk ik.
2: Ja, zou je kunnen doen.
1: Om het een beetje af te koelen.
2: Je zou er ook voor kunnen kiezen om de sambal weg te laten. Ja. De kurkuma is wat dat betreft niet pittig, is vooral alleen een beetje kruidig. Dus dat zal het verschil niet, denk ik, heel veel maken.
1: En dan gaan we... Sorry?
2: Nou ja, en wil je een pittiger hebben, dan voeg je natuurlijk meer sambal toe.
1: Ja. Goed, en dan gaan we aan de slag.
2: Ja, dan gaan we aan de slag. Nou, zoals ik al zei, dan beginnen we met de kikkererwtencurry. En dan begin je natuurlijk eerst gewoon met een uitje schoonmaken en een knoflookje schoonmaken. En die snipper je beide. Dus je haalt de schil van de gember af. Dat kan met een lepel of dat kan met een dun schiller. En je snijdt al die drie componenten gewoon lekker fijn. De kikkererwten doe je alvast uit het blik halen, laat je goed uitlekken en even uitspoelen onder wat koud water. Dan kan je ervoor kiezen om de kikkererwten een klein beetje kleiner te maken of je laat ze in het geheel. Als je wat meer structuur in je curry wil, dan pak je een wat grotere kookpan en daar begin je eigenlijk met het aanfruiten. Dus het lichtjes aanbakken van je ui, knoflook en gember. Dat het een beetje licht begint te kleuren. Dat het wat glaziger wordt, de ui. Dan voegen we vervolgens de kikkererwten toe en de kurkuma. Die kurkuma die moeten we eventjes ook aanfruiten. Dat doen we met een moeilijk woord mioteren in de keuken. Dat zorgt ervoor dat de smaak van de specerijen echt meer naar boven komen dan dat je hem rauw toe zou voegen aan je massa. En nou, als dat een beetje lekker gekleurd is, en dan komen er ook veel aroma's vrij. Dus het zal lekker gaan ruiken in de keuken. Dan halen we een deel van kikkerechte mengsel halen we uit de pan. Want die houden we dan even apart. Zodat we dat later toe kunnen voegen, zodat het niet helemaal één grote brei wordt, als het ware. Dat je wel een beetje structuur houdt in de curry. En op dat moment kan je de kokosmelk en de groentebouillon gaan toevoegen. En dan ga je dat gewoon langzaam tegen de kook aanbrengen. Nou, die kikkererwten, wat er nog in zit, dat gaat een beetje stuk koken. Dus dat valt een beetje uit elkaar, maar dat zorgt ook gelijk voor de binding van je curry. En dat laten we dan ongeveer een minuutje of 20 stoven zonder de deksel. Zodat je gelijk een beetje kan indikken.
1: Moet het ook echt koken, echt borrelen of tegen de kook aan?
2: Ja, tegen de kook aan, hier en daar een paar bobbeltjes. Niet de bedoeling op heel hoog vuur, want als je dat doet, dan moet je er wel heel erg erbij blijven, veel blijven roeren, want anders dan bakt hij gewoon heel snel aan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we naar een minuutje of 20, dan is die kikkererwten curry in principe goed. En dan kan je hem nog verder op smaak brengen. Met peperzout en een beetje vissaus. Dit is ook het moment om de sambal toe te voegen of weg te laten. Hè, als je daar een beetje van schrikt, als dat te warm is. En dan op het laatst voeg je, op het moment dat dat klaar is, voeg je eigenlijk weer je apart gezette kikkererwten mengsel weer toe. Want dat zorgt dan voor je laatste beetje structuur in je curry. En dan zou je het na 20 minuten al kunnen eten. Maar ja, eigenlijk is het lekkerst als je dat nog eventjes laat staan. Zodat die smaken nog iets langer door kunnen trekken.
1: Het lekkerste is als je de volgende dag gaat eten.
2: Ja, eigenlijk wel. En dat is met veel van die stoverijen-achtige dingetjes natuurlijk. Ja. Hè? Want we kunnen de smaken gewoon lekker door. En dat is de kikkererwte curry. En dan denk ik dat we gelijk doorpakken op het naambrood. Hè?
1: Ja.
2: Als ik jouw volgorde een beetje aanhoud. Als we dan het naambrood, wat ik al zei, dat is eigenlijk heel makkelijk. We kiezen ervoor om die te verrijken met koriander. En wat je eigenlijk kan doen, als je een keukenmachine hebt, kan je die gebruiken. Maar je kan het ook heel makkelijk met de hand doen. Ik zal het uitleggen met de hand. Wat je doet, is het zelfrijzend bakmeel. Dat meng je in een kom met je Griekse yoghurt en het zout. En dat kneed je eventjes goed totdat dat één egale massa is. En op het laatst, als dat één egale massa is, dan kan je het nog even 2 minuutjes een beetje doorkneden. Het zal een klein beetje gaan plakken aan je handen natuurlijk, maar ja, goed, je handen kan je weer schoonmaken. En dan voeg je daarna het gesneden koriander toe. En dan kiezen wij ervoor voor dit receptuur wat ik doorgestuurd heb, is dat we hem dan opdelen in 10 gelijke stukken, want we halen er 10 naambroden uit. En die 10 stukken die ga je vervolgens weer uitrollen tot een rond broodje. En eigenlijk zo makkelijk is het maken van een naambrood. Dan ga je het vervolgens wel even bakken, hè, want je hebt nu gewoon een rauw plakje deeg. En dat bakken, dat doe je in een bakpannetje met een scheutje zonnebloemolie. Niet te hoog vuur, niet te laag vuur. Hè, een beetje alsof je een eitje bakt. En dan ga je het deeg aan 2 kanten licht goud bruin bakken. En dan kan je hem vervolgens af laten koelen of nog eventjes warm houden in de oven of iets dergelijks. En zo makkelijk is het maken van een naambrood.
1: Het is inderdaad zo gebeurd.
0: Ja, dit klinkt wel super makkelijk in ieder geval. Ja,
2: dat is het ook. En het is met veel van zulke brood. Kijk, dit is nou een naambrood, maar je kan ook een pita brood of iets dergelijks maken. Of zelfs eigen wraps maken. Dat zijn dingen die heel snel gekocht worden. Maar je kan ze dus met een paar ingrediënten, die denk ik bijna iedereen in huis heeft, echt heel makkelijk zelf maken. Dus dat proberen we ook altijd onze studenten mee te geven.
0: Ja, snap ik.
2: Dan kunnen we doorpakken op de kokosjoghurt. Hè, want dat maakt het gerechtje eigenlijk een beetje af, of dat brengt hem eigenlijk een beetje samen. En dat is ook niks anders dan het mengen van Griekse yoghurt met kokosklapper. Een beetje de schil en het sap van een limoen toevoegen. En dan eventueel na smaak nog wat zout toevoegen. Maar dat is, het is een beetje de frisse tegenhanger van je kikkererwten curry. Je wil je kokosjoghurt ook niet te hoog op smaak hebben. Je wil die gewoon lekker fris houden. Daar zou ik niet te veel zout of peper aan toevoegen. En dan heb je eigenlijk al een hele lekkere maaltijd zo bij elkaar, denk ik.
1: Oh, en die kippenfilet, die moet je zeker alleen even bakken.
2: Oh ja, de kippendijfilet, ja, natuurlijk. Ja.
1: Dit was een vegetarische versie.
2: Ja, precies. Je kan het gerecht dus ook heel goed vegetarisch eten, wat ik al vertelde. Maar je kan het dus ook nog verrijken met een dierlijk eiwit. Dat is die kippendijfilet. Wat je kan doen is die kippendijfilet, dat je hem eventjes die kippendijfilet opdeelt in stukjes van 2 bij 2 centimeter. Met je mes. Let ook wel goed op dat je dat op een aparte snijplank doet met een apart mes. En dat je je handen goed was natuurlijk in verband met de eventuele bacteriën. Die kippendij, die bak je gewoon eventjes lekker in een klein beetje zonnebloemolie in de bakpan. Dat die mooi goudbruin is, dat die gaar is. En die kan je vervolgens, zou je die al door je curry kunnen doen. Hè, op het moment dat iedereen kip eet. Hè, of als je... mensen die ook vegetarisch eten. Dus als je een gemengd gezelschap hebt, dan zou je dat nog later zeg maar, bovenop je of onder je gekerfde curry kunnen doen in het bord. Zodat je eigenlijk maar in één handeling of in twee kleine handelingen eigenlijk wel zowel voor vegetarische gasten als voor gasten die gewoon dierlijke eiwitten eten kan verzorgen.
1: Nou ja, ik wil niet flauw zijn hoor, maar je haalde de woorden uit mijn mond, want ik moet wel eens voor een gemengd gezelschap koken en dan... Dan zit je wel met een vegetarische maaltijd. En nou, wat doe je dan met het vlees? En dit kan je dan heerlijk combineren. Dus mensen die vegetarisch zijn, die laten de kipfilet lekker staan. En die schippen alleen de curry op.
2: Ja, nou en buiten dat, ook voor de mensen die heel graag vlees eten, is zo'n kikkererwten curry is gewoon ook gewoon heel lekker. Je zou het bijna gewoon zelfs weg kunnen laten. Hè? In het kader van iets minder vlees eten, meer plantaardige eiwitten. Is dit een heel mooi recetuurtje waarin je wel gewoon de hoeveelheid eiwitten binnenkrijgt die je binnen zou willen krijgen voor een avondmaaltijd of voor een lunch.
1: Nou, geweldig.
0: Het recept staat inmiddels op Instagram en Facebook. Oh. Dus mensen kunnen het gewoon thuis rustig de boodschappenlijst uitprinten.
1: Ja, nou geweldig. Nou Bart, heel hartelijk dank. Een dubbele dank, want ik weet nu ook wat ik van het weekend moet gaan maken.
2: Ja, nou ja, ik zou zeggen, veel succes.
1: Nou, ja, dankjewel.
0: Ik kom bij je eten, Hans. Als jij kookt, kom ik bij jou eten.
1: Oké, gaan we doen. Oké, dankjewel Bart en smakelijk eten en vast een fijn weekend.
2: Dat komt helemaal goed, jullie ook een fijn weekend.
1: Oké, dag Bart.
2: Oké, fijn weekend.
0: Hoi.
1: Zo, ik krijg het water loopt me echt in de mond. Even een zakdoekje pakken.
0: Maar je moet nog even wachten, Hans.
1: Ja, ik moet even wachten.
0: Het programma is pas om 10 uur afgelopen. Hè?
1: Goed, we gaan nu naar jouw keuze.
0: Ja, dat klopt. Ik heb een thema mogen bedenken van jou. Ik ga het alleen nog niet verklappen. Wat het is. Je mag even raden. We beginnen bij een van mijn toch wel favoriete nummers. Ik probeer hem altijd in de top 2000 te stemmen eind van het jaar. Het is het nummer van de Simple Minds. Ik zie dat je me een klein beetje ingekort hebt. Want de originele versie is iets langer dan wat we nu gaan spelen. Maar toch nog 5 minuten genieten van Belfast Child.

0: Ja, en nu Axel weg is, kan ik wat van Georgie Fame draaien. Want we hadden een paar weken geleden, hadden Axel en ik een oneenigheidje over een cover die ik van Georgie Fame toch mooi vond. Maar dit die niet draaide.
1: Dus je grijpt nu je kans.
0: Ik grijp nu mijn kans. Het wordt trouwens, je kunt geruststellen, het wordt niet mijn thema volgende week hoor. Maar goed, Georgie Fame met Peaceful, oorspronkelijk een nummer van Helen Reddy. En dit is de versie van Georgie Fame.

0: Dit was wel een lekker peaceful nummer, Hans.
1: Ja, lekker om
0: lekker op
1: wakker
0: ochtend
1: te worden. Ja. Ja. Kop koffie erbij. Ja, we gaan verder met het thema.
0: Ja, als ik nou tegen jou zeg Streets of London, heb je dan enig idee wat mijn thema is?
1: Engeland? Groot-Brittannië?
0: Nee.
1: Oké, nee.
0: Nee, nee, want straks komt er nog een heel ander land.
1: Nou, laten we draaien, dan krijg ik nog een bedenktijd.
0: Dan krijg je, ja, je mag nog in de herkansing zometeen. We gaan nu even luisteren naar de Streets of London.

0: Beheur ik nou toch?
1: Hoe is het mogelijk? Kan dat nog wel of kan dat niet meer?
2: Ja, ik ga wat draaien wat ik vond dat toen niet kon en zeker nu niet kan. Van een genre. Gabbermuziek, is dat wat voor jou?
0: Mag ik even naar huis?
2: Ja hoor, ga maar. Ga jij maar even wat koffie drinken?
0: Ik ga even een rondje lopen.
2: Gabbermuziek, ja, ik vind dat echt toen ik kon en nu zeker niet kan. Die gasten met die agressieve synthesizer muziek en de snelle ritme, trainingspakken, kale koppen, kan echt niet meer. Ja, wat draai je dan? Dan kom je op Hakkenbar met een gabbertje. Dat is een persiflage uit 1996. Hakkenbar was een, daar zat onder andere Ruben van der Meer en Bob Fosfo Fastu. Even kan mijn handschrift niet. In ieder geval, Robin van der Meer zat erin. En dat was een persiflage. Ik denk, nou ja, dat kan toch nog wel net. Maar goed, als je ervan houdt, ga helemaal los. Hoofden bonken, dergelijke. Het geluid wat je aan het voor hoort is het scheren van een kop. Een hoofd.
0: Nou, ik ben benieuwd.
3: Tering, het kriebelt.

0: Zo, dat is lekker glad.
1: Ik ben Leonie Heemskerk en op vrijdagochtend gaat het licht uit en spot aan. Want dan zit ik aan de radio gekluisterd te luisteren naar het Vrijdag Magazine.
2: Ja, en de naam die ik verhaspelde was Bob Fosco. En die was natuurlijk ook bekend van de Lachende Mannen.
3: Ja, dat klopt helemaal. We zijn weer bij mijn thema uitgekomen. Ja. Ik ga nu de volgende onthullen. Dat is Vienna.
2: Nee, Engeland heeft er niks mee te maken.
3: Nee, daar krijgen we nog een wereldoorlog van als we Vienna in Engeland gaan situeren. Dus, nee, mijn thema was steden.
2: Ach, tuurlijk. Ja, ja. Mond houden.
3: Dus er komt er straks nog één, maar we gaan nu eerst gewoon naar... Ben je ooit in Wenen geweest, Hans?
2: Nee. Helaas niet. Nee, het schijnt erg zoet te zijn. Mijn vader zei van, het is niet de moeite waard. Het schijnt erg zoet te zijn. Maar het integreert me wel. Want Wenen is natuurlijk de hoofdstad van dat grote Habsburgse Rijk. Hè, met Balkan en zo erbij. Maar goed, jij wel?
3: Nee. Nee, ja, staat ook nog ergens op een lijstje verstopt bij mij. Dus, maar goed, Ultravox heeft er natuurlijk een prachtig nummer over gemaakt. Dus we gaan luisteren naar Vienna.

0: Ja, dat was hem dan, hè?
1: Ja, moet ik wel altijd aan chocoladetaart, zacher torte denken. Maar goed, dat is mijn dirty mind, zou ik maar zeggen. Ja, we gaan nu iets spelen uit 1974. Een lange tijd geleden dat ik deze plaat gehoord heb. Maar dat heeft iets te maken met het onderwerp wat hier navolgt. In hoe zit dat? En het is Carl Douglas met Kung Fu Fighting. Oh, oh, oh.

0: Hoe zit dat?
1: Hoe zit dat?
2: Hoe zit dat?
3: Ja, en hoe zit dat? Gaan we vandaag, het plaatje gaf het al een beetje weg, met David Dijkstra praten. En die gaat ons vertellen wat Kung Fu nou precies is. Voor het eerst hoor, voordat we beginnen, wat is precies jouw functie? Jij geeft Kung Fu les, hè?
4: Ja. Ik geef les, ik ben de trainer. De Sifu, zeggen we, bij de Kung Fu-stijl.
3: Is dat een andere naam voor Kung Fu of is dat de stijl die je doet van Kung Fu?
4: Nee, de Sifu is de leraar.
3: Oh, de leraar. Ah, oké. Okay.
4: Net als de sensei bij karate, ja. Heb je de Sifu.
3: Sifu David, welkom.
4: Kung Fu stijlen. Ja, dankjewel.
3: Wat is Kung Fu eigenlijk? Want ik heb eerlijk gezegd, ik kan me die serie herinneren van de jaren 70 geloof ik. En ik dacht eigenlijk dat het een beetje een verhaspeling was van...

0: ben ik een ander woord kwijt, tai chi of van karate. Wat ze een beetje gehollywoodiseerd hebben. Maar het is echt een bestaand sport.
1: Ja, het is een soort verzamelnaam, hè? Kung fu.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus je hebt verschillende kung fu stijlen. Net als verschillende vechtsporten heb je ook verschillende kung fu stijlen. Dus net als bij balsporten heb je ook verschillende balsporten.
0: Okay.
1: Handbal, voetbal en bij kung fu heb je ook verschillende stijlen.
0: Ja. En waar komt dat vandaan? Is het Japans?
1: Dit is echt Chinees.
0: Dit is Chinees. Nee, ik ben met judo opgegroeid, dus vandaar dat ik denk van, ja, het is wel Japans. En hoe oud is het eigenlijk? Waar liggen de oorsprong?
1: Dit is echt al heel oud. Zelfs voor Christus al waren ze er al mee bezig. Dus, maar echt dat de stijlen zich begonnen te ontwikkelen en een beetje bekend wordt, dat was 17e eeuw ongeveer.
0: Ja,
1: en dus ja, bestaat al lang.
0: Ja. En werd het, hoe moet ik het zeggen, uitgeoefend door monniken? Klopt dat? Want dat zie je in die films ook.
1: Ja, nou ja, dat klopt. Je had vroeger de Shaolin-tempels nog steeds, hoor. Nu is het wat meer commercieel. Maar vanuit de Shaolin-tempels, die monniken, die beoefenden dus ook de vechtsportstijlen, zeg maar. Maar ja, er zijn allerlei legendes. Dus, onder andere dat de keizer, die was vroeger bang ook voor die monniken. Dus die heeft dat verboden en alles afgebroken. Ja, er zijn er toch een aantal monniken ontsnapt, zeg maar. En daar zijn verschillende stijlen kung fu uitgekomen.
0: Ja. Wat is het toch met die monniken dat ze zo in het oosten zo agressief zijn? Want karate komt en yoga, hoe heet het nou? En judo komt volgens mij ook, hebben ook een oorsprong in monnikenkloosters.
1: Ja, agressief. Ik denk dat je juist rustig
0: een beetje kort, ik ben een beetje kort in de bocht, hoor. Want
2: ik wou zeggen, deze is heel kort in de bocht, Hans.
0: Ja. Maar het is meer dan alleen vechten, hè? En verdedigen.
1: Ja, het is gewoon controle.
0: Ja.
1: Maar dit is wel bedoeld als zelfverdediging, hoor. Vechtsport, zelfverdediging. En dat zorgt gewoon dat je wat beter voelt op straat, hè?
0: Ja. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want het was natuurlijk wel zo dat je als monnik, neem ik aan, net zoals hier in het Westen, niet bewapend over straat ging. Vroeger ook niet. Nou, ja. En is het puur een fysieke aangelegenheid, die kung fu?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, er zit geen filosofie of meditatie of zo wat erbij betrokken is?
1: Nee, deze stijl die we hier hebben niet. Nee. Dit is echt zo kort en direct mogelijk je tegenstander uitschakelen eigenlijk.
0: Ja, en daar gebruik je geen wapens bij?
1: Dat is in principe zonder wapens. Er zijn wel bij elke officiële kung fu stijl heb je wel twee wapenvormen, zeg maar. Dus ja, dat is er wel. Oefenen we niet heel veel mee, maar je hebt messen en stokken heb je ook nog.
0: Oké. Okay. Ja, en het houdt je lenig, denk ik ook wel, hè?
1: Ja, dat sowieso. Als je spieren een beetje traint, worden ze sowieso wat soepeler.
0: Ja.
1: Alleen deze stijl die we hier hebben in Oosterhout, daar hoef je niet super lenig voor te zijn. We trappen eigenlijk alleen maar onder de gordel, want dat is het meest effectieve.
2: Het klinkt nu voor mij als vrouw dat ik denk van, dit is wel iets wat ik zou moeten gaan beoefenen. Dan kan ik een stukje veiliger over straat.
0: Ja,
1: zeker. Deze stijl heeft zelfs een legende waarbij een vrouw wordt lastiggevallen door een grotere man. Dus die is fysiek veel groter en sterker.
2: Mm-hmm.
1: En die vrouw die verslaat die man dus gewoon op techniek.
0: Puur op techniek, ja.
2: Ja, of ik hoor onder de gordel. Nou, dan kan ik me er iets bij voorstellen.
1: Ja. Heel, heel gemeen sport is het.
0: Ja.
2: Ja, nou, daar stond ik net te denken van, kan ik dat nou vragen? Maar het klinkt niet echt heel vriendelijk, nee, op deze manier.
1: We zijn wel vriendelijk naar elkaar, hoor.
2: Ja, ik snap bij het beoefenen van de sport en het oefenen dat je elkaar niet helemaal onderuit schoffelt. Maar het klinkt voor mij ook een beetje van, denk, als ik dit ga doen en ik loop over straat 's avonds, komt een grote enge vent op mij af, dan red ik me wel.
1: Ja, die moet je gewoon even kunnen overdonderen, zeg maar. Zodat je tijd hebt om weg te rennen, bijvoorbeeld.
2: Ja, ik snap hem.
0: Ja. En als je nou kung fu lessen wil nemen, is er een minimum of een leeftijdsbegrenzing aan verbonden?
1: We zijn bezig op donderdagavond van 8 uur tot 9:30. Dus het is niet echt een kindergroep.
0: Nee.
1: Maar ik heb wel jongens gehad van 12, 13 die dan binnenkomen op die leeftijd. Maar het hangt ook een beetje vanaf hoe de persoonlijkheid is.
0: Ja, ja. En hoe ben je nou zelf in aanraking gekomen met kung fu? Het is niet zo'n superbekende sport.
1: Nee, ja. Het is anders als karate of judo, inderdaad. Maar ik vond het in de Gouden Gids toen die nog bestond.
0: Een
1: jaar of 25 geleden, hoor.
2: Ja, dat is lang geleden.
0: Ja, maar ja, de afstand tussen KA, karate of kung fu is wel heel erg groot. Of heb je onder sport gekeken?
1: Even kijken. Ja, ik heb best wel ver doorgebladerd, denk ik.
0: Ja.
1: Nee, karate had ik al gedaan.
0: Oh, okay.
1: Maar ik keek ook wel wat er in de buurt zat, hoor. Dus, ja.
0: Want dat was ook mijn vraag. Wat nou het verschil is tussen kung fu en karate? En dan is de rijste vraag is, waarom ben je van karate naar kung fu overgestapt?
1: Kijk, bij allebei heb je als wapen twee armen en twee benen. Dus er zijn wel gelijkenissen. Maar er zitten kleine verschillen in.
0: Ja.
1: Ik vind dat deze kung fu stijl net iets efficiënter is.
0: Ja.
1: Dus echt van A naar B in één stuk oversteken.
2: De kortste route nemen.
1: De kortste route en aanvallen en verdedigen tegelijk.
0: Ja. Nou, we zullen verder niet in privéleven te veel gaan onderzoeken. Maar tot slot, als mensen geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze dan, hoe kunnen ze jou vinden of jouw school vinden?
1: Online. Als je zoekt op vechtsportschool Oosterhout.nl.
0: Okay.
1: Dan kun je zo aanmelden.
0: Ja.
1: En nou, het is Wing Chun, Kung Fu is het.
0: Wing Chun. Ja, dat is goed te onthouden.
2: Ik ga er even over nadenken, Hans.
0: Ja, goed zo.
1: Ja.
0: Oké, David, heel hartelijk bedankt. Of ik moet eigenlijk zeggen, Sing Fu, David, heel hartelijk bedankt voor je bijdrage. En,
1: geen dank. Ook bedankt voor jullie tijd.
0: Ja, graag gedaan. En nog veel plezier met Kung Fu.
1: Ja, dat gaat lukken.
0: Oké, bedankt. Prettig weekend.
1: Oké, hetzelfde.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Ja, maar ik vond het wel grappig dat... het is natuurlijk niet agressief, dat was heel erg kort in de bocht. Maar er zijn toch veel van die sporten begonnen in die... Monnik, hè? Van die gemeenschap.
2: Ja, die hadden niet zoveel anders te doen, Hans.
0: Oh, dat kan ook, ja.
2: Denk ik dan, hè?
0: Goed. Verder...
2: Volgens mij gaan we naar mijn laatste... plaatje. En het wordt steeds duidelijker dat we niet in Engeland zitten.
0: Want we gaan steeds verder weg.
2: We gaan steeds verder weg. We gaan nu naar Budapest van George Ezra.

0: Ja, ik breek er even in. Ik zou zeggen, luisteraars, heel erg hartelijk bedankt voor het luisteren. Marja, bedankt dat je weer eens vroeg uit je bed moest komen.
1: Ja, ik mag nog twee keer. Hè?
0: Je mag nog twee keer. Nou, heel hartelijk bedankt. En ik zou zeggen, tot een volgende weekend. Het weekend, Marja.
1: Het weekend.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op Breda Nu. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F. wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland en wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over het dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Taskforce van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt-het-vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborgen zal Bommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en Knoop en Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
5: Succesnummers met Robert Sneermanni.

Dus vandaag weer de 23e mei 2026. Heel leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Robert Schneemann. Ik ben tot 1 uur aan jouw apparaat met de leukste gauwouw. We are the Berlin and Take My Breath Away uit 1987, zo uit mijn hoofd. Gauwe ouwe, Ger van Londen zit inmiddels al in de studio. Als je die naast mij wou heel de uitzending bijwonen, nou, je mag natuurlijk altijd. Hè? En we hebben heel veel leuke muziek weer. De tweede, Riguera. Hier is Famas a la Playa. Ik zeg een hele goede middag.

blijft gewoon een lekker nummer. Aerosmith en Dream On. Ze hebben ook een keer een plaat uitgebracht met Run DMC. Walk This Way heette dat nummer, geloof ik. En voor staat Pharrell Williams en Happy. En je wordt er gewoon happy van. Wat een lekker weer. Want het gaat trouwens vandaag 31 graden worden. Erg heet trouwens. Zometeen Saint Quentin niet. Johnny Kesha. We draaien de andere kant van het singeltje. Maar eerst Shake. You know.

0: about him now and then. Every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue.
1: Van Tenniel, Johnny Cash en The Boy Named Sue. En de piepje erin, dat was een lelijk woord. In Amerika doen ze dat altijd een beetje censureren. En ik heb trouwens ook een ongecensureerde versie, maar ja, dit was een Amerikaanse persing. En dan zijn ze een beetje preus soms, hè?
2: Op een mooie Pinksterdag, als het even komt.

0: op een mooie pink.
1: Uit Ja, zuster, nee, zuster. Teksten van Annie M.G. Smit, André van der Heuvel en Leen Jongwaard. Op een mooie pinksdag. Samen in 1965. Wat is dat toch oud, zeg? Pam, pam. En Ger van Londen zat al een tijdje naast mij. Die heeft het een en ander vertellen wat het weer gaat doen het komend weekend. Goedemiddag, Ger.
2: Hele goedemiddag. Dit is het weekendweerbericht. Mijn naam is Ger van Londen. Dit weekend een zwakke wind in Breda. Droog en zon overgoten. Vandaag rond de 28 graden. Eerste en tweede Pinksterdag. Morgen 27 graden. En let op, maandag mogelijk 29 graden. De nachten zijn nog niet koud. En in de avonden in Breda is het nog lang terrasweer. Tot zover het weekendweerbericht op Breda nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Lekker zomerse geluid hier op de radio, hè? Ja. Massara hoor je. Geen Massada, maar Massara. Margarita. En Evil Woman van ELO. En dit is Lou Beka en

van moet ik nou, want het is zomer gaan draaien. Want het was de vertaling van Shake en die hebben we net al gedraaid. Het was André van Duin. Als de zon schijnt en daar word je gewoon lekker vrolijk van. Hans Kopier is ook al in de studio. Gerben Londen is ook al lekker blijven hangen. Dus het is gewoon lekker gezellig druk hier. Terug in de tijd met Seal. Een van de mooiste nummers. Hier is Crazy.

0: Ja, ik moest even gauw een plaatje wisselen, Hans. Goedemiddag, Hans. Jij was ook al in de studio inmiddels. Goedemiddag.
1: Een hele goedemiddag, Robert, op deze zaterdag. Wat gaan we zo meteen allemaal doen na de klok van 1 uur natuurlijk. In het eerste uur de straatvraag en de remix van de week. Dit keer hebben we gekozen voor een nummer van Madonna. In het tweede uur een live-uitvoering natuurlijk. En dat kan er een zijn uit de 70s, de 80s of de 90s. En ook een straatvraag. In het derde uur gaan we de top 10 behandelen. Vorige week zaten we in de jaren 90. En deze week gaan we terug naar de jaren 80. Welke week en welke nummers? Blijf lekker luisteren. Tussen 1 en 4 ben ik er speciaal voor jou met de hits uit de 70s, 80s en 90s.
0: Gezellig toch, hè? Die zaterdagmiddag hier bij Breda nu, hè? Deze was ik even aan het klaarzetten. Eros Ramazzotti.

Heerlijke muziek, zomerse muziek bij Breda Nu. Je hoort het tot 4 uur deze middag met Leusden Gouden Ouwe. Zometeen Hans Kopier tussen 1 en 4. Ik wens je een heel fijn weekend. En we spreken af volgende week, want dan ben ik uiteraard weer van de partij. Geniet van het weer en tot volgende week. Dag.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanseplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Europa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborgen zal Bommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oosterknoop en Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
9: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
10: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

Het is weer zaterdagmiddag en we hebben ze weer voor je klaarstaan. De 70s, 80s en 90s. Goedemiddag allemaal. Robert, bedankt natuurlijk voor het afgelopen uur. Succesnummers. Wij zijn er tot 4 uur. Ik zei het al, met de beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. En de tweede plaats, zoals je weet, Nederlandstalig.

Oh yeah, I get weak. Linda Carlisle uit 1987 alweer. En daarvoor Van Dijkhout natuurlijk. En die mooie plaat uit 1994. Zo stil in mei. Wat gaan we in dit eerste uur doen? We hebben zometeen de straatvraag. En dat is een hele leuke. En natuurlijk de 12-inch uitvoering. En dit keer hebben we gekozen voor een nummer van Madonna.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Young Hearts. Run Free, 1976 alweer. Dat allemaal onder het genot natuurlijk van Mrs. Candy Station. Inmiddels is het wel de hoogste tijd voor...
1: De straatvraag van deze week is...
0: Welke trend sla jij liever over?
2: Ja, van die overdreven dansjes, weet je wel. En dan vind ik dat een beetje cringe, zoals ze dat noemen.
3: Die met dat wc-tabletje of... die wasmiddeldingetje, dat ze dat gingen eten en zo.
4: De Dubai-reep. Ik vind het zo'n onzin. Ik heb dat ding geproefd. Nou, zo bijzonder is ik niet.
5: Die broodjes in Amsterdam. Daar zo'n hele lange rij voor staat, vind ik echt... Dat zou ik nooit doen, nee.
6: Ik hou niet zo van treintjes, zeg maar.
7: Begin eerst met je naaste liefde te hebben. Als de buurman de muziek te hard hebt... dan gaan we ineens normaal praten als gewone mensen... gaan we gelijk de politie bellen. Ik wil, hey, kom op, we zijn mensen, man. Zoek elkaar op. Ja.

I'll be your baby tonight. En het allemaal onder het genot natuurlijk van de UB40 en Robert Palmer. En I'll Be Your Baby Tonight uit 1990. Het is tijd voor de remix voor vandaag. Oftewel de 12-inch van, ik zei het al aan het begin van het programma, Madonna. En we hebben gekozen voor The Holiday.

gaan alweer een goede richting op. Wat vakantie betreft natuurlijk. Natuurlijk hebben we dit weekend, geloof ik, de tweede Pinksterdag is dat, geloof ik. Ja.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

1986 alweer. Münchener Vrijheid en 1000 Mal Do. En daarvoor draaiden we Moniaka en Godeyaka uit 1983 alweer. En van de jaren 80 gaan we lekker terug naar de jaren 70. 1979, daar vonden we deze plaat van Meat Loaf.

blijft natuurlijk een lekkere plaat. 1979, Meatloaf and You Took the Words Right Out of My Mind. Het is tijd voor echt iets fouts. Hier is Lynn Anderson. Hoezo, wat wil je dan?

0: dat is waar. Je hebt me nooit iets beloofd. 1971, wat is dat al lang geleden? Lynn Anderson en Rose Garden. En van 71 gaan we naar 72 met, ik denk wel, een van de mooiste Nederlandstalige platen.
1: Typisch Hans.

Rob de Nijs met dat mooie Het werd de zomer uit 1977. En dat was gelijk de ene laatste plaat voor het eerste uur. Dat betekent dat we opgaan naar de commercials, het nieuws van 2 uur, de verkeersinformatie. En daarna zijn we nog 2 uurtjes bij je terug. Tot zometeen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jo Visser-Retten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en Knoop en Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
9: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
10: Dit is nou echt...

0: Lekker terug in de tijd, 1992. Welkom bij het tweede uur. We begonnen met John Segade en Just Another Day. Dan zou je denken, hé, dat hoorde ik helemaal niet. Nee, dat klopt, want het was ook de Spaanse versie die we voor je draaiden. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben een live uitvoering van je. En dit keer een hele mooie. Opgenomen, volgens mij was dat 1992, als ik me eigen niet vergis. En natuurlijk een straatvraag.
1: Typisch Hans.

De tweede plaat, altijd zoals je weet, is Nederlandstalig. Willeke Alberti uit 1993. En dat mooie Ome Jan die toch maar weer in de gevangenis zat met zijn illegale praktijken. Moet je nagaan. Dat was allemaal in 1993. Dit is 1986. Talk Talk. And we're living in another world. Hier op Breda Nieuws.

Dr. Ock inderdaad en Living in Another World was dat uit 1986 alweer. En wat gaat de tijd dan snel? En van 1986 gaan we even terug naar 1980. 1, 2, 3.

0: Status Quo alweer uit 1980 en What's Your Proposing? Allemaal hier natuurlijk op Breda Nu.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat zou jij absoluut niet online willen hebben?
2: Oh, dat is wel heel veel. Fanfiction die ik lees.
3: Ik denk alles uit mijn filmrol.
4: Ik denk gewoon rare foto's die vrienden van me maken of zo. Als het echt hele rare, lelijke foto's zijn of zo.
5: Ik denk gewoon mijn bankrekeninggegevens.
6: En

Het blijft natuurlijk een heerlijke plaat uit 1985. Philip Bailey en Phil Collins in duet met Easy Lover. Ik kan me de videoclip nog zo goed herinneren. Dat was echt een hele leuke videoclip. We gaan er nog eentje voor je draaien. En daarna is het tijd voor de live-uitvoering. En dit keer hebben we gekozen voor, ik zal alleen zijn voornaam noemen, Robbie. Nou, als ik dat alleen zeg, dan weet het, denk ik, de meeste mensen wel wie het zal worden. Maar eerst, Kajak. With a

0: Rattles Queen draaiden we. Van Kayak natuurlijk uit 1979 alweer.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live uitvoering.
2: Get out your prayer mats and your hymn books and turn to page 103. This one is Angels.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

was hem dan, de ene laatste plaat alweer van deze tweede uur van Typisch Hans op deze zaterdagmiddag. We gaan er nog eentje voor je draaien en daarna zijn we er nog terug met de top 10. En dan gaan we terug naar de jaren 80. En dit is de laatste plaat, Curly Polity en Absolute.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op twee plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de winterse omstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborgen zal Bommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en Knoop en Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
6: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
7: Dit is nou echt typisch Hans.

welkom weer bij het laatste uur van deze zaterdagmiddag, 23 mei. We hebben nog één keer in mei te gaan trouwens, ja, de 30ste natuurlijk niet te vergeten. Robin Ayers opende het laatste uur met Love for a Love. Wat gaan we in dit uur doen? De top 10 behandelen en we gaan terug naar het jaar 1982.

draaiden de twee achter elkaar een extra live uitvoering vandaag van Doe Maar en Oké. En daarna Dennis Edwards en featuring Sida Garrett, die ook nog een hit heeft gehad met Michael Jackson natuurlijk. En Don't Look Any Further uit 1987 alweer. En van 1987 gaan we terug naar 1984. Bob Marley en de Wailers. Hier is One Love. People Get Ready.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Een oudje natuurlijk uit 1978. Chris Norman en Susie Quattro en Stumbling In. En Chris Norman, die kennen we natuurlijk allemaal als de zanger van Smokey. Nog twee platen en dan gaan we de top 10 behandelen van 1982. We gaan dan terug naar week nummer 10. Maar voordat het zover is, even een lekkere zomerse plaat op je radio. 1984 was dit. André van Duin. Wat het is

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Allemaal vreemde namen heeft deze man gehad. Ik hou het gewoon bij Prince. En The Most Beautiful Girl in the World uit 1994 alweer. Hey, het is de hoogste tijd voor de top 10 die we gaan behandelen. We gaan terug naar het jaar 1982 alweer. Goh. Dat is dat toch alweer lang geleden, 1982. Op nummer 10, komend van 24, dan vonden we Al Jarreau en Roof Garden. En op nummer 9, komend van 18, The Strangers en Golden Brown in de vierde week. 10 weken stond Cambodia er al in van Kim Wilde. En die ging van 2 naar nummer 8. Van 3 naar nummer 7 in de achtste week, Shaking Stevens met Oh Julie. En de Stars on Stevie Wonder van de Stars on 45 bleef staan op een zesde plek in de zesde week. Dat is wel heel toevallig. De Four Tops, Don't Walk Away, ging van 8 naar nummer 5 in de vierde week. En van 7 naar nummer 4 ging ABBA in de derde week. En dat heette Head Over Heels. En dat betekent dat we ze gaan draaien voor je. De hele top 3. De nummers 3, 2 en 1 van 1982. Week nummer 10.

0: day, but had to go to visit you. You never know.
1: En dat was hem dan voor deze week. De top 3 van 1982, week nummer 10. Op nummer 3, komend van 5 in de vijfde week, Vanessa en Upside Down, Dizzy Does It Make Me. The Maid of Orleans, je weet wel, de Waltz of Joan of Arc van de OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in de Dark, ging van 13 naar nummer 2 in de derde week. En 6 weken al voor de Bucksviss van 1 naar 1. Oftewel, ze bleven staan natuurlijk op een eerste plek met The Land of Make-Believe. En dat was hem dan voor deze week. Volgende week, jaren 70.
2: Typisch Hans.

Zomerradio 2026 met Eddie Grant en I Don't Wanna Dance uit 1982. En we blijven even met zomerse muziek in 1982. Hier is Fantastica.

0: heerlijke zomerse muziek op je radio. Eerst natuurlijk Eddie Grant en I Don't Wanna Dance uit 1982. Dit was fantastiek. En aan de Costa Blanca, ook uit 1992. Het zitten we op voor deze zaterdag 23 mei. Volgende week ben ik weer tussen 1 en 4. En dan hopelijk iets minder grieperig. Mocht het vandaag niet zo lekker gaan, dan weet je waar het aan lag natuurlijk. Maar laten we ervan uitgaan dat we volgende week wel weer beter zijn. Dus vanavond tussen 8 en 11. Vergeet niet te luisteren naar HWTNS. Oftewel, het wordt toch niks zo show. En wat mij betreft, geniet lekker dit weekend van de zon. Want het blijft nog even lekker weer.
1: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

zou jij? Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima.

0: Bij de liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip, die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Voor 3 dagen biedt de gemeente nachtopvang omdat er in Ter Apel geen plek is in het opvangcentrum. Hoeveel mensen er precies komen is nog niet bekend en hangt af van de instroom. Naast bedden worden er ook douches, handdoeken en hygiënepakketten geregeld. Volgens het Rode Kruis is de opvang hard nodig vanwege de huidige drukte en de slechte omstandigheden. Bij een botsing tussen 2 trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de 2 trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborgen zal Bommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en Knoop en Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Tonight.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborgen zal Bommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oostenkamp en Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Haps en Nijmegen, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de 2 inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Het toestel crashte kort na het opstijgen bij Hunsborn en belandde op de rijbaan richting Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de beeld ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip, die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oostenknoop en Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Mulker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborgen zal Bommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en Knoop en Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden, volgens het ministerie van Volksgezondheid. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaatlid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de beeld 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Rokendag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis. Ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen. En hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Yeah.

0: And only you, baby.
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat de afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Hallo, ga geen beweer.

opnameproces van deze plaat was niet zomaar iets. Het was een complete evolution. Zo heet de plaat dan ook, hè? Schorrimorri, Andergebroed, Criminelen. Verzamelnaam voor Nothing But Thieves.

0: Ik hoop zo dat er ooit een radiostation komt dat deze allemaal overneemt.
1: Zo erg dit? Oh mijn god.
0: Heb je het gemist?
1: Ja, ik heb het wel gemist.
0: Dat scheelt van Willemberg.
1: Ik heb het wel gemist. Ik ben geen Damien voor de reguliere luisteraar.
0: Nou, ik denk dat ze dat wel hoorden. Maar alhoewel... Nou ja, wie weet, misschien ook niet. Maar als mensen meekijken, zien ze het misschien wel. Ik bedoel, jij hebt geen sekje.
1: Nee, niet altijd. Soms scher ik hem.
0: Too much info. Goed, mensen. Het is een vreemdeling zeker die verdwaalde zeker. Ik zal gauw eens vragen naar de naam. Hoe heet je ook alweer?
1: Ik heet Elisa en ik heb een hele tijd terug hier een showtje gehad.
0: Ja.
1: En heel af en toe ben ik er bij HWTNS ook nog bij.
0: Ja, en soms doe je nieuws lezen.
1: Ja, soms doe ik nieuws lezen. En eigenlijk na hele lange...
0: Als de wind op het westen staat, doe jij nieuws lezen volgens mij. Volgens mij staat.
1: Ja, als ik er ben. Ja.
0: Dus, dat?
1: Nee, maar ik miste het, want ik ben aan het afstuderen. En ik dacht, nou jongens, ik kom gewoon weer een keertje terug.
0: En wat studeer je ook alweer?
1: Ik studeer creative business.
0: En dat klinkt heel duur en dan kan je zo meteen?
1: Media management.
0: Ach, dat kon je nog niet?
1: Nou, ik manage niet heel goed, zeg maar. Nee. Ja.
0: Wie wel?
1: Wie handelt het wel?
0: Ja, ik bedoel...
1: Toch?
0: Gesticht kan je niet managen, zeg ik altijd.
1: Nou, je kan je best doen.
0: Je kan het hooguit een beetje reguleren.
1: Nee, ik dacht ik kom even weer terug, want ik mis het wel heel erg. En ik mocht zo lief invallen voor onze lieve Daminike.
0: Ja, die zit in Frankrijk.
1: Ja, dus die luistert misschien mee. Misschien
0: ik denk het niet. Nee, ik denk dat hij verslag aan doen is. Tenminste, mag ik hopen. Voor de duidelijkheid, van dit weekend is het ook Europa Run. En zowel Damien als ik zijn actief voor een online... Nou ja, niet alleen online trouwens. Het is ook bij Rijnmond te horen en bij een aantal andere omroepen. Ja. Europa Run Radio. Dus daar werken wij allebei aan mee. En nou ja, Damien zit daarvoor in Frankrijk en ik zit vannacht in de studio.
1: Ja.
0: Dus,
1: mocht je niks te doen hebben vannacht.
0: Ja, kan je ook nog daarna luisteren. Zeker, maar luisteren. Dan mogen we niet naar oproepen natuurlijk. Want
1: nou ja, het is een idee.
0: Het is een goed doel, dus voor deze keer.
1: Het is een idee.
0: Ja, dus suggestief alternatief voor als je niet kan slapen.
1: Ja.
0: Dat is een mooi woord ook weer.
1: Een woord dat je niet veel hoort. Nee.
0: Ik zit net te denken, zal ik hem er gelijk bij maken?
1: Nee joh, ik doe hem gewoon live.
0: Ja, dat is beter. Nou ja, dat is... Voor de redactievergadering, doe jij hem dit keer dan? Want oké, geopend. Ga je gang. Jij
1: cool, bent ik heb geen idee.
0: Mooi. Fantastisch. Wat gaan we doen in het programma?
1: Nou, we hebben onder andere muziek.
0: Ja?
1: Vooral veel...
0: Veel muziek?
1: Veel muziek.
0: Oké, een brede update.
1: Zit er ook in.
0: Oké, leuk.
1: Ja, doen geen Mien Dobbelsteen?
0: Nee, gelukkig niet. Doen we een Mega Dance Classic? Of doen we een vergeet me liedje? Of doen we het allebei? En doen we,
1: zullen we gewoon gek doen en een keertje allebei doen? Het is Pinkster.
0: Doen we ze allebei? Dat is goed.
1: Ja, leuk toch.
0: En je hebt ook nog een item bedacht.
1: Ja, maar die hebben we ook even geheim houden.
0: Ja, dat is goed. Ik hou hem ook geheim. Dat komt vanzelf ergens een keer.
1: Allemaal geheimtjes.
0: Ja, en wat hebben we dan nog meer? Ja, weet je, een jukebox moeten we ook doen. Want we hebben geen Mien Dobbelsteen. Ja. Dan moeten we een jukebox doen, dus oude meuk. Mocht je zelf oude meuk thuis hebben, nee, niet je moeder opsturen. Dat is zo raar. Maar mocht je een oude meuk hebben, dan... wij houden ons graag aanbevolen. Zolang we het ergens kunnen stallen en het niet te veel plek in beslag neemt, dan vinden wij het goed.
1: Ergens in de fietsenstalling of zo.
0: Bijvoorbeeld, of op zolder. Dat mag ook, maar... oude meuk houden we van tot op zekere hoogte. Zodra het gaat ruiken, wordt het minder.
1: En hoe kunnen mensen laten weten dat ze nog oude meuk hebben?
0: Nou, dat mag je gewoon doen via radio@bredenu.nl. Of doe het gewoon via de app. We hebben een app.
1: De app is live.
0: Ja hoor, en dan kan je dat ook op doen. Dan kun je gewoon een berichtje sturen naar de studio. Dat is ook een ding.
1: Het is wel gezellig zo.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus, ik heb de telefoon op niet storen staan ook.
1: Oh ja. Misschien moeten we daar even afhalen.
0: Zal ik hem op automatisch antwoorden zetten? Dan gaat iedereen live in Duits zijn.
1: Dat is wel leuk. Is wel leuk.
0: Bij deze geregeld.
1: We zijn terug.
0: Ja? Nou.
1: Voor één keer ben ik terug dan.
0: Ja.
1: Eén keer.
0: En ik ook voor één keer. Nee,
1: jij moet volgende keer ook nog een keer, jongen.
0: Iedere keer moet ik toch weer hier naartoe.
1: Ben je er klaar mee?
0: Nou. Om 11 uur denk ik ongeveer. Dan gaat het nog weer open. Dus, oh ja, mocht je trouwens denken, waar zit ik naar te luisteren? Het is de Het Wordt Toch Niks Show. En dit programma is niet alleen om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. Ja, ik denk, laat ik hem ook een keer erin gooien. Hoe doe je dat? Je gaat gewoon naar bredanu.nl. Daar zit een knopje. Dan krijg je heel veel mogelijkheden om iets te doen. En één daarvan is kijk mee in de studio. Dat zou je...

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ik weet niet wat jij bij deze naam denkt, maar ik moet gelijk altijd denken aan een Chinees visrestaurant. Jelly Roll heet het namelijk. Ik denk dan gelijk aan zo'n sushibar, weet je wel. Ik weet niet, ligt dat aan mij of niet?
1: Ja, ik zat te denken aan een soort, zeg maar, patisserie dingetje met van die aardbeien.
0: Ook, ja, ja, dat is ook wel een soort.
1: Dat was een beetje waar ik aan dacht.
0: Ja, maar er zit toch gelijke strekking,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: Ik dacht, dat ligt het aan mij, maar toch niet, gelukkig. Daar ben ik wel heel blij mee. Je hoorde I'm Good van deze Jelly Roll. En ik denk dat je hem ook met aardbeien hebt.
1: Vast wel, misschien ook wel framboos.
0: Zou op zich ook. Ja. Nou, daarover gesproken. Ik heb pas geleden. Jij houdt er wel van, maar je kan er niet tegen. Zo was het. Aardbeidjes. Het is weer aardbeienseizoen,
1: lekker,
0: hè? Ja, dat is zo lekker. Maar je kan er niet tegen, toch?
1: Of nee, niet heel goed, nee. Ik kan wel heel af en toe even iets van een aardbeienshake of zo. Ja? Heel af en toe. Maar over het algemeen
0: krijg ik het zo jammer dat jij daar niet tegen kan.
1: Ja, het, I mean,
0: ik heb toen, dit is even intern, mensen. Dus doe iets meer voor jezelf als je dit niet leuk vindt om te horen. Ja, laten we eerlijk zijn. Ga met je grote teen zitten spelen. Het interesseert mij niet. Ik wil dit gewoon even kwijt. Weet jij nog dat ik toen die bakken aardbeien was wezen halen hier bij de supermarkt?
1: Ja.
0: Ja, jij zei toen tegen mij, want ik wist niet dat jij die daar niet tegen kon. Mm. Ja, ik vind het hartstikke leuk dat je het meegenomen hebt, maar ik kan er niet tegen.
1: Nee, klopt.
0: Ik ga heel eerlijk met je zijn. Volgens mij heb je dat toen niet meegekregen. Maar die twee bakken aardbeien, die heb ik gewoon in één teug op, zeg maar.
1: Hey, groot gelijk.
0: Ja, ik vind het zo
1: groot
0: lekker.
1: Gelijk.
0: Ik heb pas geleden voor mijn moeder ook een bak aardbeien gekocht.
1: Ik ben nou op een kersentrip.
0: Kersen, maar die zijn ook lekker.
1: Dat is eigenlijk net een stukje beter. Dus voor mij, je hebt aardbeien, dat is zeg maar plek 2 voor mij. Ja? En kers is echt topdier.
0: Oh, maar dat is ook wel heel erg lekker.
1: Ja.
0: En frambozen zijn ook wel lekker.
1: Ja, dat is voor mij een derde plaats.
0: Ja, en waar zit ananas dan?
1: Ja, dit kan ik ook niet hebben.
0: Oh, oké. Okay.
1: Die zit helemaal onderaan samen met de kiwi.
0: Oh. Ja, nu kan ik daar wel op zeggen, maar het is misschien beter dat ik dat niet doe.
1: Nee.

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: onbeantwoorde liefde. Serieus, geen grap. Origineel komt uit de jaren 60, uit 67 om precies te zijn. En is van de Turtles. Deze versie is verkracht, ja, door Tipsy Girls. Dat komt nog te veel zelf hadden. DJ Aquana en de Clubbing Dolls. Happy Together. Op zich best geinig, om heel eerlijk te zijn. Maar is het mijn muziek? Wat denk jij?
1: Ik zal wel lekker te viben. Ik zat er wel in.
0: Oké, nou, ja. Gaan we daar even mee verder. Tot aan de brede update. Muziek van MCSAR en The Real McCoy. Dit is Runaway.

0: Och, wat een fijn liedje is dit toch uit de jaren 90. MCSAR, zo moet je het officieel uitspreken. En The Real McCoy hoorde Runaway. Hij had ook nog een hit ietsjes eerder. Dat was zeg maar net volgens mij 89. Weet jij toevallig hoe dat nummer heette?
1: Oh, geen idee.
0: It's On You. Dat was ook echt een knaller is dat geweest. Dus,
1: misschien kunnen we die laten.
0: We kunnen ook overdrijven natuurlijk. Ik bedoel, dat hij airplay krijgt is al daar tot daar en toe. En Come and Catch Your Love heeft hij ook toen opnieuw uitgebracht. Wat origineel was van natuurlijk...
1: Ja. Nee. Ja, ik weet precies wie het is. 100%. Als jij het met me mee zegt, dan kunnen we het tegelijkertijd zeggen.
0: Ja. Mustang Gang misschien?
1: Nee, ja, die.
0: Nee, eigenlijk was dat nog niet eens van hun trouwens. Maar goed, dat even te zijn. Wat dat betreft hebben heel veel nummers hebben ze gemaakt die eigenlijk meestal covers waren. Maar deze niet. Dit was een origineeltje.
1: Leuk.
0: Leuk, hè?
1: Ook weer fijn.
0: Nou, zeker weten. Dat heeft UB40 ook gedaan. UB40 was de grootste coverband ter wereld. Die had maar één eigen liedje. En dat heet toevallig ook Sing Our Own Song. Dus geen grap.
1: Een beetje cliché.
0: Ja, dat vond ik ook. Ik zei ook van wees eens creatief. Maar dat was niet zo makkelijk blijkbaar. Eens even kijken. Inmiddels is het 8:58. En tijd voor een brede update. Uit het werk van Alexander Rockven leest voor Elisabeth.
2: In de Rogusnestraat heeft een brand gewoed in een elektrische auto. Daarbij is gebruik gemaakt van een nieuwe blustechniek. Hiermee worden kleine grindkorreltjes met een hoge drukspuit in het accupakket van de auto gespoten. Zo kan er geen zuurstof meer bij de brand. Elektrische auto's staan erom bekend dat het vuur kan oplaaien nadat deze met water of schuim zijn geblust. Hiermee moet dat worden voorkomen.
0: Ik weet niet waar Demi is een auto is. Die heeft ook een elektrische, dus het zou kunnen. Nee.
2: Vandalen hebben de Julianalaan geblokkeerd met 5 vuilcontainers. Wijkagenten van Breda Zuidwest hebben dit gemeld op social media. Het blokkeren van de drukke straat is erg gevaarlijk en daarom hebben de agenten de bakken verwijderd. Wie de containers heeft geplaatst, is niet duidelijk. Een bestuurder heeft zijn rijbewijs in moeten leveren nadat hij flink te hard reed op de Graaf Engelbertlaan. De politie controleerde daar de weg op snelheidsovertreders. De 22-jarige Roemeense man reed 124 km per uur, terwijl je er maar 50 km per uur mag rijden. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij kreeg een boete omdat hij geen identiteitsbewijs had. Op tweede Pinksterdag staat Breda weer in het teken van de jaarlijkse Nassaudag.
3: Daar is feest!
2: Hierbij worden op verschillende historische locaties stilgestaan bij het Nassau-verleden van de stad. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen, wandelingen en demonstraties. Het programma begint met een openingsact op het Kasteelplein.
0: Demonstraties hadden ze in de Julianalaan ook gehad. Hebben ze vuilcontainers...
1: Denk ze andere demonstraties bedoelen, maar.
0: Oké. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Nou, dat is op zich niet zo heel spannend hoor. Op veel plaatsen schijnt de zon tot zonsondergang, daarna niet meer. Nog uitbundig. Soms komen ook wolkenvelden voor en een stevige zeewind zorgt voor verkoeling. Ook landinwaarts koelt het steeds meer af. Ook na zonsondergang zijn er brede opklaringen. Je ziet er alleen geen reet van. Regionaal ontstaat nevel of een mistbank. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. En dat is van oost naar west. Dus niet van oost naar west, nee, naar van oost naar west. Morgen schijnt de zon opnieuw flink met nauwelijks bewolking. Het wordt maximaal 22 tot 27 graden. En daarmee blijft het te warm voor de tijd van het jaar. Met Pasen was het gewoon kut weer. Dus wat dat betreft is het weer gecompenseerd. Tot zover het weer van Weerplaza. Laten we eens kijken naar het verkeer. Ja, weet je, ik vind het jammer, maar het is toch echt wel aan de hand. Namelijk op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Feyenoord. 4 kilometer file, wegwerkzaamheden al daar. Ook op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer file. Daar heb je 21 minuten vertraging. Dan zijn er nog wat afsluitingen. Eentje daarvan is op de A10, dat is zeg maar bij 020, maar daar wil toch geen hond naartoe. En de rest is bij Assen, bij Ede en bij Meppel. En weet je, ook daar wil je voor je verdriet niet naartoe. Dus dat scheelt een heleboel. Laten we eens gauw gaan naar de NS. Nou, en dan heb ik ook mooi nieuws. Op het spoor rijdt alles door. Wil jij hem afsluiten alsjeblieft?
1: Oh god, ik ben helemaal vergeten hoe we hem afsluiten.
0: Dat staat op het laatste plaatje.
1: Op het laatste plaatje? Nee, echt, staat helemaal niks op het laatste plaatje.
0: Op het voorlaatste plaatje dan?
1: Nee.
0: Jawel, deze hier.
1: Op het voorlaatste. Die ik heb niet.
0: Heb
1: die
0: niet?
1: Heb ik niet. Nee, doe jij hem maar deze keer. Dan doe ik hem de volgende keer.
0: Hier heb je hem.
1: Oh, oké.
0: Ik heb hem niet.
2: Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
0: Zie je nou wel dat je het nog weet?
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda

0: Ze is vandaag jarig, hè, deze dame.
1: Gefeliciteerd!
0: Ja. Alice May en haar nieuwe single die heet In a Flash. Ik vind hem lekker. Vorige week uitgekomen. Hij moet nog even de afrekening gestemd worden. Dus,
1: de afrekening?
0: Ja, de hitlijst bij Studio Brussel. En vorige week wilde ik wat over haar vertellen. Dat mocht ik toen nog niet doen.
1: Oh, hebben we breaking news?
0: Nou ja, inmiddels is het bekendgemaakt. Het is inderdaad daardoor wel gebroken nieuws, inderdaad. Maar het is inmiddels bekendgemaakt. Dus wie weet heb je het al gehoord. Maar ze heeft natuurlijk hier gestaan op Breda Bars. Dat weet je. Ze is hier in de studio geweest. Mm-hmm. Ze staat 6 juni aanstaande op 7 Pop in Zevenbergen. Dat is ook algemeen bekend. Mm-hmm. Maar ze gaat volgend jaar, en dan zeg ik het heel even uit mijn hoofd, op 25 februari, ik check heel even de datum, gaat ze een show doen hier in Nederland. In Paradiso.
1: In Paradiso?
0: Dat is geen klein zaaltje, zeg maar.
1: Nee, dat is wel even
0: 25 februari inderdaad. In Paradiso gaat ze spelen. Je kan tickets daarvoor nu halen. Ik mag dat officieel niet zeggen, maar...
1: Nee, de tickets zijn te halen.
0: Ze zijn te halen, dat kan ik wel vertellen.
1: Mocht je ze willen halen.
0: Ja, mocht je ze willen halen, zijn ze te koop. Ja. Ze gaat ook naar Ancien Belgique weer, dat is in Brussel. En daar deed ze afgelopen februari de kleine zaal. Maar dit jaar gaat ze de grote zaal doen. Die doet ze een paar dagen eerder.
1: Gaaf.
0: Dus, ja, ik vind het echt heel tof.
1: En, echt sick, hoor.
0: Ze heeft bij Mojo getekend. Voor Nederlandse dingetjes. Dus, en ik kan je vertellen, en dit weet ik vanuit het management, zeg maar, dat ze ook in de mes willen komen spelen nog een keer. Dus
1: keep an eye.
0: Ja, nou, dit wordt echt heel vet.
1: Ik heb er zin in.
0: Ja, nou, en ik heb echt zin in. Ik hoop oprecht dat er gebeurt wat ik bedacht had. En als dat lukt, ja, nou ja, weet je, dat...
1: Ze is hier altijd welkom, lijkt mij.
0: Sowieso, sowieso. En ik vind het al heel wat, want ze was hier een tijdje geleden, was ze hier in Breda nog eventjes. Mm-hmm. Tijdens Record Store Day moest ik zie u graag, heet dat festival. Allemaal Belgische mensen die hier speelden. En toen was ze hier in Breda ook aan het spelen. En toen heb ik even met Nicolas, de manager, staan praten. En ze zijn tegenwoordig over op in ear zo, qua monitoring. En toen zei ze van, ja, zijn we wel zover dat we dat al kunnen gaan doen? Ja, zegt Nicolas, zover zijn we inmiddels wel een klein beetje.
1: Oh, dat kan wel.
0: Dat gaan we inmiddels wel gewoon doen. Dat is misschien toch wel beter. Dus dat vind ik toch, ja, ik vind het heel tof. Het lijkt er een beetje na te gaan. Het begint erop te lijken dat zij echt heel groot geworden is.
1: Nou, nog gefeliciteerd.
0: Ja, met je verjaardag. Oh, wat goed dit. Dit is trouwens ook heel leuk. En vertel ik je zo meteen meer over Jasmine met

0: Edith.
1: Heerlijk.
0: Dus Jasmine, en het nummer heet Feathers.
1: Wat een fijne stem.
0: Ja, dat vind ik dus ook. Maar zij is een beetje... Ja, je zou dit kunnen vergelijken met Avril Lavigne, vind ik zelf. En nu hoor ik je denken, ja, maar dat valt toch wel mee met dit. Nou, laat ik even iets anders van er horen. Volgens mij was deze het. Even daar, waar je het goed in hoorde. Even kijken of dit hem is, hoor. Hoort ook wel een beetje in, hè? Ook een beetje Olivia Rodrigo hoor je er wel in. Je hoort er echt wel wat dingetjes in. Deze bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: hier hoor ik
1: nou.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik denk dat dat ook de gitaar is, hoor. Maar ik hou sowieso wel van een beetje een duistere en rachende gitaar.
0: Nou, daar hou ik ook wel van. Dus ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat lopen. Maar zij komt binnenkort. Als het goed is, ook een keer langs.
1: Top!
0: Ja.
1: Wat leuk!
0: We zitten overal achteraan, joh. Dit is namelijk iets, dit hoorde ik van de week een keer. Ik denk, maar dit is goed, hier moeten we iets mee.
1: Het is de Het Wordt Toch Eigenlijk Wel Wat Show.
0: Ja, ik weet niet wat dat is, maar af en toe hebben we geluk. Het is gewoon volgens mij altijd een lucky shot, hoor, dat wel. Maar
1: ja, wij moeten het van onze gasten hebben, hè?
0: Dat is wel waar, inderdaad. Maar weet je wat het stom ook is? Ze willen ook eigenlijk allemaal terugkomen daarna. Ondanks dat domme spelletje van Damien.
1: Misschien is het door dat domme spelletje.
0: Weet je nog, even voor de mensen die het niet kennen. We hebben, nou ja, zou je wat dom zijn als je het niet kent trouwens. Maar ja, laat we eerlijk zijn. We hebben als er een live artiest is altijd een spelletje. Dat spelletje, dat is het langste radiospel van Nederland. Het heet Mien Dobbelsteen. Jij vindt het volgens mij net zo verschrikkelijk als ik.
1: Nou, ik vind het vooral leuk om Damien te timen om te kijken hoe lang hij zijn adem kan gebruiken, zeg maar.
0: Ja,
1: en dat hij zijn intro doet.
0: Fair enough. Ja, maar voor de rest vind jij het ook geen leuk spel, toch?
1: Wow. Een radiospelletje is altijd wel leuk, vind ik.
0: Oké. Okay.
1: Ben er niet zo kritisch over.
0: Ik ben blij dat er nog iemand het leuk vindt. Nee, maar ik vind het echt, ik vind het gewoon helemaal niks. Dat denkt iedereen altijd dat ik dat fake.
1: Ah, maar jij distancieert jezelf hier ook van, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat maak je ook altijd heel duidelijk. Dus dat is geen nieuws.
0: Nee, nou ja, voor de mensen die het niet kennen wel.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus, maar ik vind het inderdaad, ik vind dat een verschrikkelijk spel. Dus mocht je nou een luisteraar zijn die een band heeft of een band kent. Of misschien ben je
1: een
0: wel...
1: Een band is.
0: Ja,
1: ja?
0: Voor,
1: kan ook.
0: Helemaal in je eentje bent.
1: Ja.
0: Je weet het niet. nou, die bestaat. Maar stel je voor dat je dus een keer zegt van joh, ik wil wel komen spelen bij jullie. Hou er rekening mee dat er altijd een spelletje aan vast zit. Vind ik dat leuk? Nee.
1: Vindt Damien dat leuk? Ja.
0: Ja, dat is ook de enige die het leuk vindt. Maar dan weet je er in ieder geval wel van af, zeg maar. Dat is wel zo eerlijk om dat even
1: dat
0: te brengen bij de mensheid.
1: Dat is waar.
0: Ik weet niet of dat tegen Jasmine gezegd is trouwens.
1: Nou ja, het zal vast wel leuk worden, toch? Ze kan in ieder geval goed zingen.
0: Daarom dus. De helft van de show is al gelukt, want ik vind het
1: top.
0: Leuk. Maar
1: het wordt toch wel wat show.
0: Ja, nou. Dat is nog afwachten. Pas geleden hadden we een grote vriendin van haar moeder hier in de show. Amy Winehouse, die heeft een moeder en die heeft een grote vriendin. Die heet Mix en die was pas geleden hier. Maar dit is Amy zelf met Back to

heeft dit toch mooi. Amy Winehouse en Back to Black hoor je hier bij Breda Nu. Op weg naar het nieuws van 9 uur doen we met de Foo Fighters. Dit is These Days.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. Volgens de krant The Financial Times gaat het nog niet over een definitief akkoord, maar over een staakt het vuren en afspraken over verdere onderhandelingen. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat de afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht volk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
6: Daar gaat-ie!

0: muziek die je eigenlijk toch wel doet verlangen naar de guillotine opnieuw, zeg maar. Dat is op zich wel hartstikke leuk bij deze plaat. Je hoort de schaduw van K3 en Donnie. Mag je vragen wat jij ervan vond? Heb je ook de behoefte aan een guillotine?
1: Ik wil gewoon naar huis. Nou, klaar mee. Ik ben voor één keer terug, Marco. En dan krijgen we dit.
0: Ja, nou ja, stond in de playlist.
1: Ja.
0: Ja, weet je, dus dan moet je wel. Maar ja, dit is niet... laat ik het zo zeggen, weet je...
1: Het is niet mijn smaak.
0: Nee.
1: Laten we het daarbij houden. Het is niet mijn smaak.
0: Marco Borsato vond ik niet veel, maar dat is toch nog leuker. En K3 solo vind ik ook nog wel gaan.
1: Ik vind het allemaal niks.
0: Nee, maar...
1: Foo Fighters is wel heel leuk vorige uur.
0: Ja, dat vond ik ook leuk. Ja, ja, ja.
1: Dat is mijn smaak.
0: Ja, dat is ook iets meer wat ik leuk vind. Maar hey, je draait niet voor jezelf, maar voor een ander.
1: Tuurlijk, als zet ik gewoon mijn iPod.
0: Je iPod. Nou, dat is wel een dingetje. Heb jij meegekregen wat er nieuw is bij Spotify?
1: Oh, wat is er nieuw bij Spotify?
0: Die hebben nu een AI-DJ. Dit is briljant. Het is briljant.
1: Oh.
0: Hoe lang, jij kent me inmiddels een tijdje, hoe lang roep ik al? Joh, op een gegeven moment ga je gewoon krijgen dat er een DJ voor je is die jouw programma's maakt. Hoe lang roep ik dat?
1: Op zijn minst 2 jaar.
0: Nou, ik denk al wel langer. Maar zolang wij elkaar kennen, roep ik dit al.
1: Ja.
0: Nou, Spotify heeft het dus gemaakt. Ik ga het je even laten horen hoe dat dan ongeveer klinkt. Ik weet niet of dat lukt nu in één keer, hoor. Maar dat zou wel moeten gaan, denk ik.
1: Even een wachtmuziek.
2: Roxy Dekker leading on.
0: Hoor je het? Hij ging nu Roxy Dekker aankondigen voor mij. Nou, dan heb je dus 2 platen die hij dan doet. Even kijken of dat gaat lukken. Dan komt er op een gegeven moment... Gaat hij weer wat lullen? Moet ik alleen even zoeken waar hij dat doet.
1: Wat gebeurt er?
0: Nou, ik probeer dit uit te leggen hoe dat dit werkt. Ik probeer uit te leggen hoe dat werkt. Ik ben even naar click to start listening. Ja, oké. Okay, nou, ik heb deze dan gedaan. Op een gegeven moment gaat hij dus weer lullen.
2: Changing it up. Just some cool songs I think you'll like. Kicking off with John Cicada.
1: Hij heeft wel echt elk accent.
0: Ja, dat heeft, maar dit is dus serieus. Dit is nieuw. Dit is nu tegenwoordig. Kun je dit dus op je Spotify kan je dit aanzetten. En dan gaat hij dus een beetje DJ'en. Het enige wat je nog niet kan doen is de verkeersinformatie erbij vragen.
1: Dat
0: is het enige.
1: Of App de Studio.
0: Of App de Studio. Ja, dat is,
1: maar, op redanu.nl.
0: Dit is dus weer nieuw. Wat vind je ervan, eerlijk?
1: Het is wel een beetje jammer natuurlijk.
0: Maar het is precies wat ik voorspeld heb.
1: Ja, maar het klopt ook. Het is logisch. Maar wij zijn zo meteen weg.
0: En nu ga je dit dus krijgen met een AI-DJ.
1: Ja.
0: Maar dit gaat ook gebeuren. Dan kun jij je stem daarvoor lenen en dan dat gaat gewoon gebeuren.
1: Ja, dat doe ik niet.
0: En dan kan je dus zeggen van, nou, wil je mannenstem, wil je vrouwenstem, wie wil je hebben? Dat gaat gewoon gebeuren, echt waar, geloof me.
1: Ik vind het een eng nadenken.
0: Ja, maar het is wat ik al jaren roep dat er aan zit te komen. En dan weet je, dan is de enige grote nadeel is dat je de leuke items niet meer hebt. En die wil je natuurlijk niet missen.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, ik bedoel, dan heb je de jukebox op een gegeven moment niet meer. Dat zou zonde zijn.

0: flikkeren maar weer een heleboel geld in dat ding. Want het is nodig, want anders doet dat... Nou, deze werkt al op 2 euro, zo. Ja, anders komt er al geen nood meer uit. De stroomkosten van dat ding zijn gigantisch. Iedere week halen we hem naar beneden. Vorige week was het jazzweekend, stond hij hier in de gang. Ik heb nog nooit zoveel mensen horen vloeken omdat er iets in de gang stond.
1: En nou heb ik hem ermee gehaald. Maar dat is toch best zwaar, zo.
0: Het is zwaar. Ja, ik bovendien net te zeuren dat je rug niet goed was.
1: Ja, dat ding is echt zwaar.
0: Ja, ik weet het. Maar ja, fysiotherapie moet ergens naartoe.
1: Ja, klopt. Maar ze had wel leuk plaatje deze keer.
0: Ja, nou, dat heb ik gezien. Heb jij ook al een knoppencombinatie bedacht in dit geval?
1: Een knoppencombinatie?
0: Ja, ze zitten onder de knoppencombinatie. Kan ik ook niks aan doen.
1: God, nee.
0: Welke heb je bedacht?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo goed...
0: Oké, zo goed heb je niet gekeken.
1: Nee, zo goed heb je niet gekeken.
0: Ik wil...
1: De lampjes mooi, weet je wel.
0: Ja, oké, dat is het. En die bubbel vibes. Vooral ook, zeg maar.
1: Ja, van die vibes zijn leuk. Maar ik weet niet dat ding werkt. Daar ben ik te jong voor.
0: Nou, dan druk ik wel weer op een knop. Gelukkig hebben we remote erop, dus dat scheelt. Even kijken hoor. C24, wat gebeurt er dan? Dit is wel leuk.
1: Top.
0: Ja.
1: Kijk.
0: Ik kan wel op knopjes drukken.
1: Ja, daar zit
0: ik voor betaald. Ook krijg jij hiervoor betaald.

0: Dit is hem wel, hè, volgens mij een beetje.
1: Ik heb keihard mee.
0: Ja, dat geloof ik, Frankie Valli and the Four Seasons. Je hoorde natuurlijk Can't Take My Eyes Off of You. Bekend geworden door onder meer...
1: De radio.
0: De Boys Town Gang.

0: Een nieuw album is net een weekje uit en nu al goud geworden. Ik heb het over Sommieu. Je hoorde Dark Before the Dawn. Met Maud Akkermans onder meer op de zang natuurlijk. Naast de gebruikelijke zang.
1: En jij, mooi zeg.
0: Ja, zij is goed hè.
1: Hallo.
0: Ik moet eerlijk zeggen, het is echt de allerbeste beslissing die ze hebben kunnen nemen door haar te laten zingen. Zij is zo enorm goed. En gelukkig zijn ze daar ook achter gekomen. Overigens, gisteren, zegt het goed gisteren? Ja, volgens mij gisteren zijn de gouden platen uitgereikt. Oh. Onder meer Will Knox, die je misschien nog kent van eerdere interviews die we hier hebben gehad. Die heeft een van de van die awards gekregen. Ja. Want is een van de schrijvers van het hele album. Dus ja, dan verdien je het ook wel, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, die jongen die is zonder dat iemand het in de gaten heeft. Die heeft stond hij in mes, zeg maar. Mm. Hij is, jij hebt hem ook ontmoet een keer.
1: Ja, super lieve gozer.
0: Ja, en zonder dat mensen het in de gaten hebben, is die bij zoveel dingen die in de top 40 staan betrokken. Als je weet wat hij allemaal schrijft, dat is bizar.
1: Laat maar een Google als je er zin in hebt.
0: Ja, nou, dat wou ik net zeggen. Doe dat vooral een keer inderdaad. Want het is echt een multitalent die man. En waanzinnig goede producent ook trouwens. Dus dat mag ook wel gezegd worden.
1: Ja, het is te horen.
0: Ja, je hoort het inderdaad. Wat ik net zeggen. Zometeen een brede update. Die komt eraan. Eerst even aandacht voor muziek van Merel Koman. Ik hoor je denken, Merel Koman. Wat is dat? Nou, Merel, dat is een Blackbird. En daar is zij ook daadwerkelijk naar vernoemd, zeg maar, in dit geval. Dit is

0: Ik wou het al vertellen, maar je vraagt toch af wat dat dan die lichaamstaal is?
1: Ja, dat is voor de luisteraar om te interpreteren, denk ik.
0: Inderdaad, laat hier je eigen interpretatie op ons.
1: Dat is voor Merel een weet en voor ons een vraag.
0: Ja, misschien mogen we wel op het randje zitten, weet jij veel. Ik heb geen idee. Ik vind het een interessante materie allemaal. Dus,
1: ik vind het wel een sick plaat.
0: Ja, het is een lekker liedje. Ja, ja, ja, ja. Lekker. Album ook net uit, dus een beetje diezelfde sound allemaal. Dus ook leuk misschien. Mocht je niks te doen hebben.
1: Mocht je hem leuk vinden, check hem.
0: Na de show even kijken op de grote streamingsplatforms. Niet tijdens de show.
1: Nee.
0: Waag het niet. Want
1: wij zijn hier.
0: Ja, we zitten niet voor niks in die tering. Hitte hier zo een beetje.
1: We zitten hier speciaal voor jou.
0: Een beetje de reuzel van onze reet te schrapen. Echt waar. Maar,
1: Jeetje, wat een bewoording.
0: Wou je zeggen van niet dan. Het is toch tering heet. De airco werkt niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus het is gewoon. Het is heel simpel. En als het dan werkt, dan goed.
1: Goed.
0: Tijd voor een brede update. Die wordt gelezen uit het werk van Alexander Rockfan door Elisa Bijl.
1: De eerste namen van Breda Barst zijn bekend.
0: Hey.
1: Dit jaar vindt het grote festival plaats op 4 en 5 september. Op vrijdag wordt Marathon, Jet van der Steen en de Nachtwacht verwacht. Nachtwacht verwacht, zeg het maar eens drie snel.
0: Dat is echt gewoon rijmelarij van lik me vet, maar goed.
1: Op zaterdag wordt het feest afgesloten met Jungle by Night. De organisatie heeft laten weten binnenkort meer namen bekend te maken.
0: Ik vind Jet van der Steen heel tof.
1: Rick van der Mast is de nieuwe keeperstrainer. Is de nieuwe keeperstrainer van NAC Breda.
0: Nee, trainers, want hij is namelijk heel groot.
1: Oh, cool. Van der Mast is nu nog actief bij Telstar, maar komt binnenkort naar de Breda's club. Hij was enkele jaren geleden de keeperstrainer van de jeugdopleiding.
0: Toen was hij nog klein.
1: Technisch directeur Peter Maas is blij met de nieuwe toevoeging en kijkt uit naar de samenwerking.
0: Nou, ik ben benieuwd of dat het beter gaat in het volgende seizoen.
1: Opnieuw is er geprobeerd om een Dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemaire-straat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met het onderzoek.
0: Maar het is wel gelukt, dus daarvoor eventjes. We hebben opname van hoe het gebeurde. Ik weet niet, ben je benieuwd of niet?
1: Ja, tuurlijk. Ja? Ja.
0: Nou, dit is zeg maar, er ging eerst een kleine explosie aan vooraf. Noem het maar klein. En daarna stonden ze met z'n allen natuurlijk heel hard te klappen, want het was gelukt. Dus dat is mooi.
1: Stichting De Honingraat aan de Johan Willem Friesolaan is opnieuw een doorkomstlocatie van de Europa Run. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Op Pinksterzondagavond wordt tussen 9:30 en 12:00 tientallen deelnemende teams verwacht. Zij lopen de Europa Run voor mensen met kanker.
0: Ja, en dat is echt een heel mooi doel. Dus wat mij betreft, dit zeg ik gewoon hardop. Ga lekker even kijken, want het is echt wel de moeite waard. En zorg dat je je portemonnee bij je hebt.
1: Dat is ook
0: wel heel handig. Goed, laten we even kijken naar het weer van Weerplaza. Op veel plaatsen schijnt de zon tot zonsondergang nog uitbundig. Geef me even een paar tellen. Ik heb namelijk nog even niet gekeken hoe dat momenteel is buiten. Blijf hangen.
1: Het rolgordijn gaat omhoog, gaat opzij.
0: Het is inderdaad nog redelijk, zeg maar, dat het licht is. Maar ik zie weinig zon. Maar hij schijnt uitbundig. Let op, het gaat helemaal goed komen. Soms komen ook wolkenvelden voor. Dat zal hier dan precies zijn. Stevige zeewind zorgt voor verkoeling. Op ook landinwaarts koelt het steeds meer af. Ook na zonsondergang zijn er brede opklaringen. Dat is als het donker is, voor de duidelijkheid. Regionaal ontstaat er nevel of een mistbank. Dat moeten we overleggen. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. En dat is nog steeds van... van oost naar west. Ik moet het wel goed vertellen. Morgen schijnt de zon opnieuw flink met nauwelijks bewolking. Het wordt maximaal 22 tot 27 graden. En daarmee blijft het warm voor de tijd van het jaar. Laten we nog eens even kijken naar het verkeer van de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Er staan nog steeds een aantal files. En dat is op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Feyenoord. 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Ook op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer file, 16 minuten vertraging. Dan is er een afsluiting. Die is op de A10 in de buurt van 020. Daar wil je toch niet naartoe. En de rest van de afsluiting is in de buurt van Assen, Ede en Meppel. Ja, en weet je...
1: Ja, dat is toch niet in de buurt.
0: Nou, en het is niet leuk ook daar. Ik zou er nog niet naartoe willen. Laten we eens kijken hoe het dan is. Want dat is wel belangrijk op het spoor. Ja, ongelooflijk, maar op het spoor nog steeds rijdt alles door.
1: Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ik wil alles.

0: Shakira, voor we gaan wil ik nog even langs de olifanten. Dankjewel, blij dat ik dat nog even heb kunnen zien. Oh, wat een feest. Lekker hoor, dit.
1: Geef jou ook een aantal knopjes om mee te spelen. En dan gebeurt het dit, hè. Voor alle luisteraars die het origineel wilden horen, die kun je ook jammer, andere plekken vinden.
0: Ja, sorry. Maar dan moet je niet een liedje maken wat dierentuin heet. Althans, het heet Zoo, want het is korter als dierentuin. Maar, en ik denk dat Tony uit kon spreken. Maar ik vind het gewoon een leuk liedje. Er hoort dit soort dingen bij, sorry.
1: Weet je, ik wil niet zeggen dat ik het met je eens ben, maar het is zeker een keuze. Je moet altijd achter je keuze
0: en
1: staan.
0: En het is ook korter als dierentuin, toch?
1: Het wordt wel.
0: Ja.
1: Maar als je zoveel effects hebt, dan duurt het liedje ineens heel lang.
0: En wees blij dat ik nog niet de andere effectjes gebruikt heb. Ik heb nog een andere, wees ook.
1: Oh, nee.
0: Weet je er even eentje?
1: Nee, dat hoeft niet hoor.
0: Nee, echt niet? Eentje dan, oké.
2: Zooey mama.
0: Die kan ik even niet laten.

0: En hoe vond je dit liedje nou?
1: Ja, wel chill.
0: Je hebt er geen reet van gehoord, zeker?
1: Jawel, oh, okay. Jawel,
0: Tom,
1: hij is wel lekker.
0: Tom
1: lekker
0: Brennan en Diamond, zo heet het liedje. Ik vind het op zich ook wel een leuk liedje, om heel eerlijk te zijn.
1: Hoezo zou ik er niks van gehoord hebben?
0: Omdat we er tussendoor ook zaten te lullen, zeg maar.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik ga je even iets laten horen. Ben ik benieuwd of dat jij dit kent. Even een klein stukje van een artiest. Dit stukje even bijvoorbeeld. Deze.
1: Ik kent, want als ik het niet ken?
0: Nee hoor.
2: Didi na na na.
1: Ja.
0: Ja, dit ken je. Ja. Die had nog meer liedjes, zoals bijvoorbeeld deze, die is ook wel bekend. Sexy eyes, I'm gonna take you to paradise. En dan had je ook nog Think of You, die ken je misschien ook nog wel. Dat is deze. Momentje hoor, duurde even 40 minuten natuurlijk.
1: De jukebox staat in de weg, sorry jongens. Moet hem nog opruimen, maar het is even druk tijdens de show.
0: Nou, even...
1: Deze ken ik heel goed. Deze ken je ook?
0: Dus dat is Wakefield. Dat is een blond dametje. Oh ja, Another Day had ze ook nog. Dat is waar. Deze ken je misschien ook nog wel. I can't live another day with you.
1: Ja.
0: Daar hebben we jaren niks meer van gehoord. Ze is op een gegeven moment heeft ze zoiets van... Ik kan de microfoon aan de wilgen. Geef de pijp aan Maarten. Weet ik veel. Geen idee wat ze gedaan heeft. Maar in ieder geval, ze deed niks meer. Dachten we. Mm-hmm. En plotseling kreeg ik afgelopen week in één keer een mailtje binnen met... ik heb nieuwe muziek voor je. Het is nu in Engeland al een tijdje uit. Maar misschien vind jij het ook leuk om te draaien.
1: Nou, klinkt wel interessant.
0: Nou, van wie is het?
1: Nou, dat
0: zie ik dus in één keer. Nee, dat zie ik dus in één keer. Wakefield, inderdaad.
1: Ja.
0: En ik denk bij mezelf, zou het dan ook nog leuk zijn? En heel eerlijk?
1: Heel eerlijk?
0: Ja, eigenlijk best wel.
1: Ik denk

0: De toeters. Er is hier ook trouwens een Nederlandstalige versie ooit van gemaakt. Die was ik even aan het zoeken.
1: Waar?
0: Ja, die is van Bertha Steigerpark, maar ik kan hem zo gauw niet vinden.
1: Dus, dat lijkt me ergens heel verschrikkelijk.
0: Oh, dat is het ook. Dus als we op vakantie zijn, dan kost dat veel pesetas.
1: Oh, weet je wel, zo ik durf het bijna niet te zeggen, het is bijna een carnavalsnummer.
0: Ja, bijna wel, ja. Maar ik denk, joh, misschien even leuk om te laten horen. Maar ik kan hem zo snel niet vinden. Dus,
1: als iemand hem wel kan vinden, stuur het naar
0: Apple. Hou het voor jezelf gewoon. Het is veel beter, denk ik. Ik bedoel, voor ons er niet mee lastig, weet je. Je denkt dat ik het echt wil draaien. En het is niet omdat ik het leuk vind, hoor. Dus vergis je nou niet.
1: Doe maar zo.
0: Nee, ja, ik vertel het alleen. Nou, wel een leuk liedje. Dit keer zie ik het nou. Ja. Als je hem lang niet gehoord hebt, is het wel grappig. En dat is nu bijna een jaar geleden. Maar vorig jaar toen was het in... Het stond hier op het scholierenfestival, zeg maar. De introfestival.
1: ABO-intro.
0: Ja, daar stond hij toen.
1: Ah, wel leuk.
0: En toen deed hij ook deze, maar dan een stukje sneller. Ik weet niet, misschien heb ik daar... Misschien.
1: Een of andere mix of zo.
0: Ja, zoiets, ja. Ik heb daar nog wel een opname van. Maar niet zo interessant. Nee, was meer richting de hardcore ging dat eigenlijk. Tenminste, de hardstyle.
1: Dat is ook cool.
0: Drum en bass versie zou ook wel leuk zijn.
1: Dat is sick, hoor.
0: Ja.
1: Van die nare beats.
0: En dat iedereen erop zo kan op twerken en zo, weet je wel.
1: Kan twerken op drum en bass?
0: Iedereen.
1: Ik weet niet of jij naar drum en bass luistert, maar...
0: Nee, ik kan... Iedereen zegt dat iedereen kan dansen. Nou, geloof mij nou. Ik ken niet eens de Polonaise, dus...
1: kan namelijk in de rechte lijn lopen.
0: Ik bedoel, bij mij gaan ze... Als ik ga dansen, weet je wat ze dan gaan doen? Dat is echt geen grap. Nou. Je denkt nu dat ik een geintje maak, maar ik ben echt serieus. Mm. Dan komt er gelijk een collectebus langs. Dan gaan ze beginnen voor de Lepra Stichting.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting, is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
9: Zijn jullie er klaar voor?

0: lijkt wel of hij er steeds minder zin in heeft, deze Dr. Alban. Hoor jij het tempowisseltje niet hierin in deze plaat?
1: Nee.
0: Dat is al heel lang zo. Er zit een tempowissel. Tegen het einde wordt hij trager. Dan denk ik, ja, dan wordt hij echt een flink stukje trager. Dan
1: de gaat benzine is op, hij is te duur geworden.
0: Nou, ik denk dat het is inderdaad. Wat een man is dat toch ook. Dr. Alban en Look Who's Talking. Nou, dat zijn wij. Je gelooft het niet, maar het is echt waar. Even kijken hoor, we gaan weer een uur openen. En dat is toevallig dan ook het laatste uur. Relaxed tot dat wakker boeken ding er niet meer in zit. Wat Damien altijd deed, weet je wel.
1: Wakker boeken ding?
0: Deed hij altijd, heb je dat nooit gehoord dat hij dat deed?
1: Nee.
0: Die deed altijd, let op. Let op, ik doe het één keer na ongeveer. Hè, want okay. Het is fonetisch wat ik doe, hij deed iets anders.
1: Ik ben heel
0: benieuwd. En die zoals, wakker boeken ook. Zoiets deed hij. Dat is echt, ik vond
1: het bijna
0: echt,
1: jazz.
0: Nou, ik denk dat ook zijn muzikaliteit daar vandaan komt. Dat hier aangewakkerd is op een of andere manier.
1: Oh, jezus.
0: Ja, dus,
1: sorry, Damien.
0: Nee, ja, hij luistert toch niet. Hij gaat het ook, denk ik, niet terugluisteren. Alhoewel, je weet het nooit.
1: Als
0: je
1: hij
0: weet
1: het wel doet, hoor, Damien.
0: Hallo. Ja, leuk dat je dit luistert.
1: Hey, maar Marco, waar kunnen mensen nou zo'n show terugluisteren, mochten ze dat willen?
0: Oh, dat kan je via bredanu.nl doen. Daar heb je een knopje en dat heet dan uitzending gemist.
1: Dat heet dan terugluisteren.
0: Nou ja, uitzending gemist inderdaad. En dan moet je wel de radiotak pakken natuurlijk, ja, hè? Want ja, tv dus terugluisteren is raar.
1: Nou ja, je kan ook radio... Nee, oh wacht, we kunnen radio niet terugkijken.
0: Nee, dat kan niet.
1: Nee, dat is de enige moment dat je echt onze hoofden kan zien.
0: Ja, dat is, want het is namelijk een radioprogramma niet alleen om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. En dat kan je doen via...
1: De stream. We hebben webcams hangen en via de website van Breda Nu kan je meekijken.
0: Oh, ja, nou,
1: als je naar de radio
0: als je dat zou
1: gaat,
0: willen,
1: dan kan je
0: als je die
1: meekijken.
0: Behoefte hebt, als je bij jezelf denkt van nou...
1: Wie heeft er nou een radiohoofd?
0: Dat klinkt appetijtelijk. Zou er iemand wat denken als ze dit zien?
1: Vast wel. Dat ja, was wel iemand.
0: Blinde.
1: Zijn.
0: Maar voor de...
1: Drie.
0: Ja, en dat is maar goed ook, denk ik, op een gegeven moment, hoor, zoiets.
1: De stoom is bijna weg ondertussen.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. Dus mocht je denken van, ik zoek nog een goedkope sauna, bij ons ben je altijd welkom.
1: Ja hoor, de airco staat uit, het bier is warm, dus
0: ja,
1: kom lekker binnen.
0: Dus kom gezellig binnen, zou ik zeggen. Dat was denk ik een goed idee. En in de derde en laatste uur, dan moeten we nog wat dingetjes doen. We hebben nog sowieso een mega dance classic.
1: Nog één brede update.
0: En nog één brede update.
1: Laatste van vanavond.
0: En we hadden ook nog een vergeten liedje, toch?
1: Ja. Ja, want we dachten, doe eens gek, doen alles.
0: Ja, we doen alles. Dus ja. Nou ja, vooruit. Zullen we dan maar beginnen met die...
2: Mega de classic.
1: Nou, dat is goed. Dan beginnen we daarmee.
0: Ja, dat is goed. Ja, anders had ik nu het jingeltje uitgezet namelijk. gewoon zo van... zo, dan niet.
1: Oh, nee, oké. Okay. Ja, doe maar wel.
2: Mega de classic.
0: Dus we doen hem wel, dat had ik net begrepen inderdaad. En dan gaan we daar maar mee beginnen. En ik had zoiets van, ik wil een leuk disco-nummer die een beetje past bij de temperatuur, bij het weer en dat soort dingen. Ik kijk even naar buiten.
1: Het is donker.
0: Het is inmiddels zonsondergang geweest, dus het is niet meer een zonnetje wat overal schijnt. Mocht je dat straks horen in het weerbericht, vals alarm. Maar wel een leuk moment om te denken bij jezelf van, zal ik morgen opnieuw een korte broek uit de kast trekken? En dat kan best hoor. En dat bepaal je allemaal gewoon op Ladies Night. Is dat een mooi bruggetje of niet?
1: Ja, joh, ik vind hem helemaal mooi.
0: Hartstikke goed.

0: als ze deze in Duitsland zouden afkondigen. En zo weiter, en zo weiter. Verdammt nog maar. Zo gaat hij door, hè? De hele tijd. This is your night, tuurlijk.
1: Het is wel jouw avond.
0: Ja, en dan noemen we het enzovoort, enzovoort.
1: Weird.
0: Ladies night. En jij ging net naar de wc. Klopt het ook een beetje?
1: Dat het ladies night is in de wc?
0: Nee. Cool op de gang.
1: Oh, het is best cool.
0: Ja, zie je. Dus, ja. Dat bedoelde ik inderdaad.
1: Het is best cool daar.
0: Zometeen komt eraan nog een brede update. En we kijken ook nog even naar wat er binnenkort hier in de show zit. Maar eerst aandacht voor deze. Wil jij me aankondigen?
1: Golden. Oh ja. Mijn god.
0: Lekker.

0: Tyler Hubbard, After Midnight.
1: Lekker hoor.
0: Ja, jij zit helemaal in die country sfeer. Ik liet je net iets horen, maar dat was wel iets anders.
1: Ja, dat was even niet zo country, zeg maar.
0: Nou, het is wel country, maar het is een beetje... dit ging wel heel ver.
1: Het ging een beetje te ver.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kwam dat tegen. Dat is, voor de mensen die het niet kennen, zoek eens even op Beats by AI.
1: Ga je dit echt doen?
0: Ik ga niet draaien.
1: Oké, ik dacht.
0: Nee, maar zoek het even op... Ik heb het al een keer gedraaid, namelijk. Toen had ik zoiets van, dit moet je een keer horen. Beats by AI. En zoek dan even op Let It Slip. Je ligt in een scheur. Het is echt helemaal fout. Maar je ligt... Het gaat helemaal nergens over.
1: Ik ben nu getraumatiseerd. Dus ik ga even een detox van country doen, denk ik.
0: Ook weer niet nodig. Maar deze was wel leuk. After Midnight, Nate Smith en Tyler Hubbard. Wel heel leuk. En die hoorde je dus net. Zometeen een brede update. Maar eerst moeten we nog heel even kijken naar iemand die binnenkort bij ons langskomt. Dat is namelijk op 23 juni, zeg ik aan mijn hoofd. Oh. Ik check het eventjes, want ik bedoel, dit had ik kunnen voorbereiden.
1: Hebben we niet gedaan.
0: Juist. En dat is mijn fout. Dat geef ik ook daadwerkelijk toe. Dat geef ik ook ruiterlijk toe. Ik had ooit een agenda. Oh, die heb ik nog steeds. Zie ik
1: hebben net. We dat al op het tegeltje laten zetten?
0: Nee, we hebben hier wel. We hebben er kunnen voor vastplakken. En dat hebben we niet gedaan.
1: En dat tegeltje leunt tegen de bureau aan, zeker?
0: Nee, hangt nu wel op. Maar,
1: Nou, een beetje tegenstrijdig dan.
0: Even kijken hoor.
1: ik rek even tijd voor je.
0: Ja, 13 juni komt hij langs. 13 juni, dankjewel. En het is echt leuk. Hij komt namelijk een beetje uit de buurt. Ik heb het over Francesco Daniel. Hij heeft een nieuw singeltje gemaakt. En dat klinkt een beetje ethisch-achtig. Gaat over zijn huidige relatie. Singeltje heet Loving When Dreaming.

0: is een one-man band. Ik heb het over Francesco Daniel. Hij doet het echt allemaal in zijn eentje. Loving When Dreaming. Je hoorde het hier bij Breda nu. En binnenkort is de gast in de show. 13 juni komt hij langs. En ik heb daar heel eerlijk gezegd al zin in. Ik heb pas geleden met hem staan praten. Ja. Hij was namelijk bij de cd-presentatie van Joost Wander. Daar mocht hij het voorprogramma doen. En toen heb ik even met hem staan hoeren ook over deze single. Was toen net uit. En er zijn dus twee versies van. De singleversie en de radioversie. Tenminste, de albumversie en de radioversie. Mm-hmm. Deze is wel het leukste, hoor. Dit is de albumversie, voor de duidelijkheid.
1: Nou, heel vaak hou je het in S luisteren. Komt die vast nog wel een keertje voorbij.
0: Oh ja, wees niet bang. Want ik bedoel, als wij een liedje ondersteunen, doen we het ook goed.
1: Ja, dat is zeker.
0: Je kan van een heleboel dingen van ons zeggen. Maar als wij een artiest geloven, dan...
1: Ja, dan zijn we er echt al voor ze.
0: Ja.
1: Tuurlijk.
0: Kijk maar naar Rekking. Kijk maar naar XX Julia.
1: Ja.
0: Kijk maar naar Alice May.
1: Ja, dat zijn zat mensen.
0: Ja, wij volgen ze allemaal en we proberen. En als je goed oplet, op een gegeven moment, soms waren wij ook redelijker op tijd bij. Toen de tijd.
1: Ja.
0: Dus. We
1: hebben gewoon goede smaak hier.
0: Zo vaak zitten we niet verkeerd. Ik wil het niet heel lullig doen, maar het is, je hebt wel gelijk. Zo vaak hebben we. Oké, eens even kijken hoor. Tijd geworden voor een brede update uit het werk. Van de Simon Carmichels van de Lage Landen, oftewel gewoon Alexander Rockfin, leest voor niemand minder dan Elisa Bijl.
1: De werkgroep Monumentale Kunst zoekt een plek voor een naoorlogsschilderij.
0: Museum.
1: Het stuk staat bekend als een bijzonder stuk Breda's erfgoed. De kunstenaar Leo Crepton overleed in 2013 en maakte een smeedwerk met inleg van mozaïek. Nu wordt er dus gezocht voor een nieuwe locatie. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met de werkgroep Monumentale Kunst.
0: Ik zou het bij een museum proberen. Misschien wel leuk.
1: Een bestuurder heeft zijn rijbewijs in moeten leveren nadat hij flink te hard reed op de Graaf Engelbertlaan. De politie controleerde daar de weg op snelheidsovertreders. De 22-jarige Roemeense man reed 124 km per uur, terwijl dat je daar maar 50 mag rijden. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kreeg een boete omdat hij geen identiteitsbewijs had.
0: Hoe weet je dan zeker dat het een Roemeen is, vraag ik me af.
1: Opnieuw is er geprobeerd om een Dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met een onderzoek.
0: Ja, ik hou het erop, er is een boze buurman daar in de buurt. Weet je wel, zo'n hallo, ik ben boze buurman en ik vind het helemaal niet leuk dat jij hier... Die flodders van hiernaast, nee, we zullen ze wegpesten. Zo'n figuur.
1: In de Rogusterstraat heeft een brand gewoed in een elektrische auto. Daarbij is gebruik gemaakt van een nieuwe blustechniek. Hiermee worden kleine grindkooltjes met een hoge drukspuit in het accupakket van de auto gespoten. Zo kan er geen zuurstof meer bij de brand. Elektrische auto's staan erom bekend dat het vuur kan oplaaien nadat deze met water of schuim is geblust. Hiermee moet dat dus worden voorkomen.
0: Dat lijkt me een heel goed plan. Dat is op zich wel heel fijn. Heb jij een elektrische auto?
1: Nee.
0: Wil je een elektrische auto?
1: Ik twijfel er wel over, want dingen zijn wel duur aan het worden. Maar heel het leven is duur, dus...
0: Ik wou net zeggen.
1: Je zit dus nog een beetje te twijfelen.
0: Een elektrische auto, ik vind het helemaal niks.
1: Nee. Heb jij een elektrische auto?
0: Nee. Ik heb nu een hybride.
1: Ah.
0: En ik vind... Hybride is tot daar aan toe. Maar elektrisch, volledig elektrisch. Ik heb zoiets van. Het is net. Je gaat elektrisch rijden, doe je op de kermis. Dat is de enige plek waar je elektrisch rijdt. Voor de rest doe je dat niet. Ja, wij zeggen van niet.
1: Nee.
0: De botsauto's, die zijn elektrisch. Oké, prima. Maar voor de rest ga je toch niet...
1: Wanneer wordt het cabrio weer, Marco?
0: Nou, dat is wel een goeie van jou. Laten we het daar eens over hebben, inderdaad. Het weer van Weerplaza. Ik ga eerst even in de verleden tijd spreken, want op veel plaatsen scheen de zon nog uitbundig tot zonsondergang. Dat is inmiddels al geweest. Ook kwamen er wolkenvelden voor. Die zijn inmiddels waarschijnlijk dan ook weg. Een stevige zeewind zorgt wel voor verkoeling. En ook landinwaarts koelt het steeds meer af. Na zonsondergang, nu zeg maar ongeveer, zouden er brede opklaringen moeten zijn. Ik ben niet buiten geweest. Ik kan even voor je kijken.
1: Het roggelijn gaat weer opzij. Het is nog steeds pikdonker buiten.
0: Ja, en brede opklaringen zie ik ook hoor. Hartstikke breed. Regionaal ontstaat er nevel of een mistbank. Dat wordt nog overlegd waar we dat gaan doen. Het koelt af naar 10 tot 16 graden van oost naar west. Morgen schijnt de zon opnieuw flink met nauwelijks bewolking. Het wordt maximaal 22 tot 27 graden. En daarmee blijft het warm voor de tijd van het jaar. Dus je korte broek en je bikini kan weer gewoon uit den kast. Het verkeer van de ANWB gaan we eens eventjes naar kijken. Ik heb nieuws voor je. Je staat nog steeds in de file op de A16. Dat is Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Feyenoord. Feyenoord.
1: Dat zou ik hier niet te hard roepen. Wij zijn Breda nu nog, hè?
0: Ja, nou, mag ik toch wel zeggen. Ja. Dan sta je in de file. Ik zeg toch niet... Voor de rest zeg ik niks.
1: Nee, dat klopt.
0: 4 kilometer file, wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar heb je 3 kilometer file. 19 minuten vertraging.
1: Ietsje.
0: 19 minuten, hè, voor de duidelijkheid.
1: Het is 10:30. Waar ga je heen?
0: Ik kan net zeggen, we gaan jullie allemaal naartoe, mensen.
1: Misschien gaan ze naar huis.
0: Dat zou kunnen. Ja. Dan is er nog een afsluiting en een omleiding. Wil je nog weten waar?
1: Nou, zeg dus.
0: Nou, bij 020 in de buurt, maar dat mogen ze helemaal afsluiten. Op de A10 en in de buurt van As, Ede, Barneveld. Daar zitten de kippen op stok natuurlijk, u begrijpt het wel. En in de buurt van Meppel. Dus het is echt overal heen, behalve hier.
1: Nou, ja? Blijf lekker thuis. Luister naar Breda nu.
0: Dat is hetgeen wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Wil jij... de trein, dit moet ik ook nog natuurlijk...
1: Wel zeggen, we hebben nog meer, hè?
0: Moment, ik kijk weer even uit het raam.
1: De trein komt eraan. Ik zie hem aankomen.
0: Nee hoor, het draait gewoon door.
1: Oh, nou dus dan zie je hem voorbij rijden.
0: Op het spoor rijdt alles door.
1: Tot zover deze Breda Updates. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
0: Of kijk zelf even op Teletext.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: featuring Burns en Teddy Swims en Better hoorde je hier bij Breda Nu in HWTNS. Tot aan 11 uur ongeveer zijn we bij je. En het is hier zaterdagavond, dus jij staat vast op het punt om weg te gaan. Ergens
1: ga lekker stoppen! Nou, jij dus niet, blijkbaar.
0: ik moet vannacht nog draaien.
1: Dat is waar. Ja, dus, is waar. Ik ga tussendoor even stappen.
0: Ja, tussendoor. Tussendoor ga ik eerst mezelf helemaal klemzwijpen en daarna ga ik gezellig... Ja,
1: maak nu radio, dan ga je stappen, dan ga je daarna nog een keer radio maken.
0: Ja, dat is wel waar. Dat zou nog kunnen. Doen jullie dit zonder drugs? Ja, dit
1: Radio Kater.
0: Dit is de Kater FM. Wacht even, ik heb... Doe hem nog even, wacht even. Moet jij hem even zeggen, want dan moet ik hem er even bij zoeken ondertussen. Zeg even, hij is nu voor jou, ga je gang.
1: Dit is Kater FM. Goed, nee, wij zijn Breda Nu, dit is HWTNS, tot van 11 uur.
0: Dat was een tijger.
1: Oh, wat erg. Ik vind dit heel erg.
0: Ja, ik ook eigenlijk, maar...
1: Oh, mijn god. Ik ben weer een keertje terug, hoor. Het is gelijk bij Heisa.
0: Ja, ga zelf even staan als je wil.
1: Oh god, ik weet wat er gaat gebeuren.
0: Ja?
1: Denk ik.
0: Nou, probeer het dan maar. Als je het weet.
1: Nee, doe maar. Ja? Ik weet niet.
0: Spring.
1: Oh, die ken ik. Oh.
0: Zie je, het is gelukt.

0: Silver. Je hoorde The Water Verve, gebaseerd op Winsmoed Symphony van de Verve. En Water Verve zou je dan nog kunnen vertellen als waterverf.
1: Waterverf.
0: Ja.
2: Aquarellen.
0: Aquarellen.

0: dat we daar iets van kunnen bakken.
1: Het is 10 minuten voor einde show, jongens.
0: Dus,
1: ik ben er klaar mee.
0: Je weet het alvast, dit gaat echt een keer gebeuren.
1: Oh, geweldig.
0: Zullen we gewoon maar even wat doen nog, wat we nog moeten doen? We hebben elkaar heel lang niet gezien natuurlijk.
1: Ja.
0: En heb je tussendoor nog leuke dingen gedaan?
1: Nee.
0: Nee, helemaal niks.
1: Ik ben hard bezig met mijn afstuderen.
0: Ja, dat weet ik. Maar ja, ik weet, er zijn altijd leuke dingen die je gaat doen natuurlijk.
1: Ja, nou ja, ik ben wel een keertje met mijn nichtje uit eten. Ja? Is gezellig. Ik ben nog een keer naar het strand geweest.
0: Ga je ook wel eens naar pretparken?
1: Ja, ik ga met Nick naar de Efteling.
0: Oh,
1: Nick is mijn partner en wij gaan best vaak naar de Efteling.
0: Oh, dat is ook wel leuk natuurlijk. Is de parkeer niet heel duur geworden nu?
1: Nou, ik ga niet zo vaak gelukkig dat het een probleem is.
0: Nee, ja. Ik vind namelijk voor dat bedrag moet je auto ook echt wel vermaakt worden. Mag er een kloon voor gestaan met...
1: Maar ja, voor 15 euro mogen ze hem op zijn minst even wassen.
0: Nou, dat vind ik wel, ja. En dan het liefst nog even schoonlikken ook van de binnenkant.
1: Schoonlikken?
0: Ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Voor dat geld dan mag je wel schoonlikken.
1: Gewoon liever niet, maar...
0: Nou ja...
1: Iedereen zijn voorkeur. Ik judge niet hier.
0: Nee, maar het hangt er vanaf wat erin ligt.
1: Nee,
0: goed,
1: we gaan best
0: vaak. Dus wel leuk natuurlijk. Nee. En kijk je dan ook wel eens naar hele oude dingetjes?
1: Ja, wij houden wel van dat Sprookjesbos. En dan zijn we wel altijd fan van al die oude... de dingen die er gewoon al sinds het begin staan, zeg maar. Daar hebben we echt wel
0: gewoon van. Die dingen die je eigenlijk wel denkt van... Goh, dat werkt met magneetjes en dat werkt zo. Dat je eigenlijk al weet hoe het werkt.
1: Ja, dat.
0: Ja, dat vind ik ook altijd het leukste. Ja, dat vind ik eigenlijk ook altijd het leukste. En er was ooit een bepaalde man. En die man die had een eigen plaatzaak in Rotterdam. Bestaat niet meer, dus ik kan het zeggen. Basic Beat.
1: Oké.
0: En die man die heet Ronald Molendijk.
1: Wauw, dat is een leuke naam.
0: Ja, misschien ken je hem. Je ziet hem wel op tv bij Shownieuws.
1: Oh,
0: die had een maatje. Dat maatje dat heette Erland Galjaard. Tegenwoordig bekend als de man van Wendy van Dijk.
1: Oh, oké. Okay.
0: En die twee die hadden ook iets van... Joh, muziek maken, dat moet niet zo moeilijk zijn.
1: Mm.
0: En daar bleken ze redelijk gelijk in te hebben. Ze hebben een Efteling LP gekocht.
1: Aha.
0: En daar maakten ze dit van.
2: De rode schoentjes. In een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes. Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek. MUZIEK

0: en de rode schoentjes, die dansten verder de hele wereld rond. Misschien kom je ze nog wel eens tegen.
1: En dan gaan we nu terug in de tijd. Toen de lucht nog schoon was en de seks vies. Oeh, gadverdamme.

0: draait hier gewoon nog steeds, hè? Die DJ Paul Elstak. Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Ik kan lekker gaan stappen nu. Helemaal klaar voor.
0: Ja, nou, eigenlijk wel, hè? Toch?
1: Ik ben eigenlijk ook wel heel moe. Maar ergens kan ik even dansen.
0: Oh ja, nou,
1: even dansen. Ik wil gewoon heel even dansen.
0: Met de rode schoentjes.
1: Ja, die ook. Was echt sick. Plaat trouwens.
0: Kon je die echt?
1: Ik kende dit niet. Wat een krankzinnige plaat is dat.
0: Heerlijk, joh.
1: Echt. Oh mijn god.
0: Ja, en zo zijn er nog veel meer. Echt serieus, die gasten die waren echt. Ze hebben ook ooit gemaakt, die kan ik nergens meer vinden, maar onder de naam de Euromasters hebben ze natuurlijk, die ken je ongetwijfeld, Alles naar de kloten, die kent iedereen.
1: Ja, ja.
0: Maar zo zijn er ook nog gemaakt Neuk in de Keuken. En Willem-Alexander is een homo, die bestaat ook nog. Oh. Dat is echt serieus, er bestaan echt, dat is, even voor de duidelijkheid, ik insinueer nu niks, maar dit zijn gewoon platen van die gasten die echt bestaan. Dus, zo had je echt heel veel van dat soort nummers. Dominee Dimitri, die ken je ook nog misschien ooit van gehoord. Hè? Zoek het op. Je hebt een hele avond lol. Echt waar, ik zweer het je. Je hebt echt een hele avond lol.
1: Maar doe het niet op zaterdagavond.
0: Nee, want dan zitten wij hier al. Ja. Overigens, zometeen, ik heb hem al voorbij zien strompelen. Dat heb je al gehoord net. Onze enige echte Erwin van der Bliek. Hij is onderweg met een nieuwe On Fire Radio Show. En daarna is ze hier. En ik heb haar nog niet gezien. Jij wel?
1: Nee, maar het is ook best warm met zo'n kleed.
0: Ja, denk dat ook. Nou ja, maar kan ze toch een luchtiger kleed aan doen dit keer?
1: Een luchtig kleed.
0: Een doorzichtig.
1: Een linnenkleed.
0: Een lingeriehabijt.
1: Ik weet niet dat samen gaat.
0: Een badhabijt. Een badhabijt.
1: Zo'n sportstof.
0: Ja, een soort sportstof. Of gewoon, ja, weet je.
1: Of een airco. Ze kan ook gewoon de airco aanzetten.
0: Dat kan ze ook doen. Ja. Weet je, ze zoekt het maar lekker uit. Ze is nog niet binnen, dus ik verwacht er nog wel ieder moment. Nou. Ik heb het over niemand minder dan DJ Nonstop. De enige die ze allemaal op een rijtje heeft. Wij proben het volgende keer weer. Ik weet niet, ben jij er niet bij natuurlijk?
1: Nee, klopt. Nee, ik ben echt over heel lange tijd pas weer. Dus ik zeg hierbij doei.
0: Nou, doei.
1: Ja, doei. Was leuk. Je hebt wel naar mijn zin gehad.
0: Nou, dat is mooi. Dankjewel ook. Hè.
1: Graag gedaan.
0: Nou, en voor degene die dus zo meteen willen luisteren, vanaf 3 uur, dan zit ik bij de Roepen.
1: Yes.
0: Yes, oké. Nou, doei.

0: Oké, jongens, van mij mogen jullie nu stoppen.
1: Doei. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
4: Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Dat is even een lekker geheugentrainertje, zeg. Ja, veel gedraaid in On Fire een aantal jaar geleden. En zo word je vanzelf een On Fire Classic. Wat fijn om hem weer eens een keer in vol ornaat te horen hier in dit heerlijke zomerse weekend. Jay Vegas was het hier. En Bad Behavior. Nou, wij gaan ons heel goed gedragen, hoor. De komende twee uur zeker wel.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on Fire.
0: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Fred Everything en Ed Jazz, Rob en Serge, DJ, Pipi, Sam Divine, Black and White,

waanzinnige remix van Sea Lime Woman. Mojack heeft die remix gemaakt. Hey, lekker man, het kan 28 graden worden in dit weekend in NL. Dat is genieten. Het zomervibe zit er lekker in. Zometeen nieuwe muziek van Rob en Serge. En Rob is dan Rob Boskamp. Waanzinnige nieuwe track. Ga je zo direct horen in om

Superleuk gedaan dit, de Mix Master samen met Melizos. My Life is a Disco, zou ik ook kunnen zeggen. In de mix, de oude rammen van de Mix Masters, dus in een nieuw jasje. Daarvoor Rob en Serge. Rob Boskamp dus met Serge. Live Your Life, zo heet zijn nieuwe track. Erg lekker. En Tequila met de Check-Up, hoor die ook nog. En Aquas Congas. Het is weekend en het is...

zetten. Ed Jazz, een prima combi wat mij betreft. Je hoorde Conquest in On Fire. Die track is gloednieuw. Ook Schizo hoorde je ook nog met Shake Your Stuff. De oude hit van de Rebel MC uit de jaren 80 zeker wel. En Arm & Mind ook nog. En Pure House. Dit is een Dear On Fire radio show. Lekker knallen in het weekend. Zometeen nieuwe muziek van Sam Devine onder andere. En dit is ook nieuw. Reza en Just Go. Back in the Day hoor je nu in Dear On Fire.

DJ. Can you play club music? I love club music.

Hey DJ, I wanna shake my hand. I wanna shake my hand.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Are you ready?

Ja, lekker hoor. 28 graden buiten. En ik had onwijs zin in een oude trance klapper. Nou, die hebben we gevonden. Wat een fijne plaat blijft dit toch. System F. En de F die staat natuurlijk voor Ferry. Ferry.

0: 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: De nieuwe muziek van Fred Everything en Ed Jazz, Rob en Serge, DJ Pipi, Sam Divine, Black and White, Ida Engberg. En ook de nieuwe van District 070 en DA.

terug naar de jaren 80. Een grote hit toen voor Midnight Star. Nu is er een nieuwe versie gemaakt van hun grote hit door Black and White. Je hoorde hem vorige week ook al in On Fire. En nu gewoon lachend weer. The Midas Touch aan het begin van uur 2. Hey, welkom.

die On Fire Radio Show Groovy Sunset. Nou, we krijgen er even vanavond, denk ik. Ook Six Love, as heeft de nieuwe Moving On, hoorde je. En District 070, Deep House uit Den Haag. Pressure Cooker is me er eentje, hoor. Hey, lekker, lekker, lekker. Hey, welkom. Het is die On Fire Radio Show. Dat is helemaal los in je weekend. 2 uur lang vieren wij de zomer met de dikste nieuwe releases. Vorige week hoorde je deze voor het eerst in On Fire. En nu lachend nog een keertje. Gorge, zijn nieuwe heet Deeper Love.

0: Barrack Dawn is dat in die On Fire Radio Show. En Say What You Want vind ik ook. En daarvoor Chris Campos en David Toorts met Let's Talk About House. Lekkere, diepe techno-plaat, man. En Gorga ook nog met Deeper Love hier in die On Fire Radio Show. Ik heb nog een paar waanzinnig nieuwe platen voor je. Dom P onder andere. En Paolo Solo ga je zeker nog op je bordje krijgen. Eerst even zeggen dat het er bijna weer op zit in dit zomerweekend. Die On Fire Radio Show. Vanaf zondag zijn we weer lekker terug te luisteren op soundcloud.com/Erwin van der Bliek. soundcloud.com/Erwin van der Bliek. En volgende week zijn wij er in het laatste weekend van mei alweer. Goed, ga nog even lekker los en geniet nog even van nieuwe muziek van Nacho Faustam. De nieuwe Little Helper hoor je nu nog in On Fire. Hey, ik wens jou een fijn weekend. Op tijd smeren. Volgende week meer On Fire.
1: Show me what you wanna do. Hey.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De eerste namen van Breda Bars zijn bekend. Dit jaar vindt het grote festival plaats op 4 en 5 september. Op vrijdag worden Marathon, Jet van der Steen en De Nachtwacht verwacht. Op zaterdag wordt het feest afgesloten met Jungle by Night. De organisatie heeft laten weten binnenkort meer namen bekend te maken. Vandalen hebben de Julianalaan geblokkeerd met 5 vuilcontainers. Wijkagenten van Breda Zuidwest hebben dit gemeld op social media. Het blokkeren van de drukke straat is erg gevaarlijk en daarom hebben de agenten de bakken verwijderd. Wie de containers heeft geplaatst is niet duidelijk. Opnieuw is er geprobeerd om een Dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met het onderzoek. Tot zover de Brede Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel